mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran de VS een deal heeft voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zegt dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die voorwaarden komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran, die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarna volop werd geschonden. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. Schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen waarmee hij heeft geschoten is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen verder met premier Jette en minister Heijnen. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. De dag begint straks met vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Vanmiddag wordt het zo'n 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. De temperatuur loopt wat verder op. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Nieuws en informatie uit je eigen

0: toch liever Frans Bauer?
1: Heb je even voor...
0: Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer.

0: Max op de radio. De lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in andere landen. De rest, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd spoorloos. Het geld zou via allerlei buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en uiteindelijk zijn omgezet in cryptovaluta. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties. Amerikaanse krant The Wall Street Journal meldt op basis van bronnen dat Trump niet in zou willen gaan op het voorstel. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemde die gesprekken constructief. De man die werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten later vandaag met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Het weer. Temperatuur ligt rond een graad of 10. De dag begint straks bewolkt, vooral in het zuiden en oosten. Later laat ook de zon zich af en toe zien. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.

0: is het evenemententerrein van Biddinghuizen. Het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Fijn dat je luistert. Dit is Flevoland in het weekend.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot 1 graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
3: Het komende uur de lekkerste muziek.

elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

0: Droom jij nog wel eens van die ene jeugdliefde? Of zou je hem of haar nog eens willen ontmoeten? Of ben je nieuwsgierig naar een familielid dat je nooit hebt gekend? Dan is het tijd om de speurneus op scherp te zetten.
1: Nou ja, geen idee of jij dit wist, maar je vader blijkt in ieder geval naast taxichauffeur ook timmerman en caféhouder geweest te zijn. Dat zien we op zijn archiefkaart.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek naar dat ene belangrijke stukje uit jouw verhaal.
2: Speelde gitaar en dan zong ze erbij, 's avonds als het kampvuur brandt.
0: Luister mee elke zondagmiddag van 12 tot 2. Adres Onbekend. Soms begint een ontmoeting met één simpele vraag.
3: Waar jij ook

0: buitenterrein van Biddinghuizen, het decor van het grootste modderfestijn van Nederland,
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.

voor Flevoland en de actuele verkeerssituatie zijn te vinden op de app van Omroep Flevoland. De weersverwachting van de komende dagen, maar ook de files en de flitsers. Download voor weer en verkeer de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman laten bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: Je luistert naar de leukste muziek.

je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: wait.
1: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
2: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. Temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Flevoland.
1: Goedemorgen. Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

0: is het evenemententerrein van Biddinghuizen. Het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, elke dag dichtbij. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over beschuldigingen rond de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemt in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal minstens $100 miljoen betalen aan de staat. De rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdslimiet van 2 uur instelt. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat Iran, de NVS, een deal hebben voorgesteld waarbij de straat van Hormuz binnen een week weer open kan. Hij zei dat dit mogelijk is als aan de noodzakelijke voorwaarden wordt voldaan. Die komen uit een eerdere overeenkomst tussen de VS en Iran die in juni werd ondertekend en waarmee een staakt het vuren werd verlengd, dat daarop volop werd geschonden. Oplichters hebben in februari bijna €100 miljoen gestolen van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met kunstmatige intelligentie de stem van een topman na te bootsen, waardoor de bank dacht met de echte topman te spreken. De zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald. De rest is nog altijd spoorloos. Het zou zijn omgezet in cryptovaluta. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het plein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Het weer. De dag begint bewolkt, maar het blijft op de meeste plekken droog. Vanmiddag laat ook de zon zich af en toe zien. De temperatuur loopt op tot een graad of 20. Na het weekend wordt het nog warmer, tot maximaal 30 graden dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Voor je huurauto, groot of klein, moet je bij Autoradam zijn. Want bij ons draait alles om mobiliteit, gemak en service. Of je nu kiest voor het huren van een auto, e-bike of luxe sloep, kijk op autoradam.nl naar de huurmogelijkheden.
4: Vrijdag 2 oktober staan de beste ondernemingen van Flevoland in de schijnwerpers bij het Flevo Penning Ondernemersgala. Dit keer vanaf Topsportcentrum Almere met als thema high-tech. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door de zilveren sponsoren van de Stichting Flevo Penningen, Mediahuis Nederland, Almere Zaken en Kender.
5: Zoek je werk? Denk je aan een andere baan? Of wil je een opleiding volgen? Maar weet je niet precies hoe je dat aan moet pakken? Werkcentrum Flevoland helpt je op weg. Met gratis advies, praktische tips en mogelijkheden die bij jou passen.
6: Werkcentrum Flevoland. Voor vragen over werk, kijk op werkcentrumflevoland.nl.
7: Voor, tegen, links of rechts, een mening is tegenwoordig snel gevormd. Het is rebels om een evenwichtige mening te hebben. En om te zeggen, misschien zit het anders. Wees rebels. ED Magazine. Zuurstof tot nadenken.
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
9: Je kunt denken dat hoge brandstofkosten onvermijdelijk zijn. Of je kunt kiezen voor de hybride Dacia Duster, waarmee je in de stad tot wel 40% brandstof bespaart. De Dacia Duster, met een rijbereik tot 950 kilometer. Vanaf €32.000 en nu met extra voorraadvoordeel. Kijk op Dacia.nl.
8: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
11: Crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
12: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
1: Dit is Flevoland.
13: Goedemorgen. Het komende uur, de lekkerste muziek.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Goedenavond. Vanavond volgt een aangename nazomeravond in Flevoland met temperaturen die tot 7 uur nog rond de graad of 20 liggen. Nadat de zon is ondergaan koelt het wel flink af en aan het einde van de avond gaat de bewolking toenemen. Komende nacht raakt het dan op de meeste plekken bewolkt, maar blijft wel overal droog. En de minima die komen zo uit rond de graad of 12. Morgen begint dan ook overwegend bewolkt. Zeer lokaal kan misschien zelfs wel een spatje regen vallen, maar in de middag kan de zon af en toe doorbreken. Gaatje voor 18 wordt het morgenmiddag. Het is iets minder warm dan vandaag. Komt dan maar door een meest matige wind uit noordelijke richtingen. Maar de dagen na, vanaf zondag, gaat de temperatuur weer flink in de klim. En zeker begin volgende week wordt het echt uitzonderlijk warm. Dan kan het zelfs op dinsdag en woensdag zomers warm worden met ruim 25 graden.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedemorgen.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Dit weekend is het evenemententerrein van Biddinghuizen het decor van het grootste modderfestijn van Nederland.
1: Mudmasters.
0: Duizenden sporters gaan de strijd aan met tientallen obstakels, water en vooral veel modder. Blijf zelf schoon en geniet mee vanaf de bank. Wij zijn morgen live aanwezig. Flevoland live bij
1: Mudmasters.
0: Morgen vanaf 10 uur live op tv en onze website.
2: De leukste muziek. Dit is Flevoland. In het

0: Hij deed echt alles voor haar. Dan denk je van, goh, hij is heel erg liefdevol.
1: Toen zag je dat heel snel, heel hard naar beneden gaan.
2: Afspraken met vriendinnen worden afgezegd, niet meer uit mogen gaan.
0: Hij had haar bankpas, hij had haar paspoort, hij had alles.
1: Ik denk achteraf dat ik samen met haar hulp had moeten zoeken.
3: Dwingende controle verwoest levens. Kijk wat jij kunt doen op veiligthuis.nl.
4: Jusk opent een nieuw distributiecentrum in Lelystad en zoekt collega's. Geen ervaring nodig. Wij leren je alles. Een fijn team, vaste werktijden en een moderne werkplek. Solliciteer op werkenbij.jusk.nl en start al volgende week maandag.
5: Fietsradam, de e-bike specialist voor Almere en omstreken. Verschillende topmerken, zoals Kalkhof, Cortina, Moustache, Klever en veel meer. Test je nieuwe e-bike op ons unieke testparcours. Kijk op fietsradam.nl.
6: Vlieg door je tijdlijn.
7: Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
8: Gelderland levert je mooie streken. Laat je verrassen door toonaangevende musea en culinaire arrangementen. Kijk voor een mooie nazomer op Achterhoek.nl.
9: De Samsung Galaxy S26. Nu extra scherp geprijsd in combinatie met maximale snelheid met Unlimited Plus. Dat is pas echt unlimited. Check de voorwaarden op Vodafone.nl.
10: Hey, Remo! Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder...
11: ...van een basisschool gezakt. Het gebeurde gisteravond tijdens een dorpsfeest. De jongen hoorde bij een groep die het dak van de school had beklommen, meldt RTV Oost. De jongen zakte door een lichtkoepel. De politie moest een ruit inslaan om bij hem te komen. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school in Heten is niet bekendgemaakt. De Amerikaanse nieuwszender CNN mag niet met president Trump meereizen in het regeringsvliegtuig. Het Witte Huis heeft de journalisten de toegang tot de Air Force One geweigerd. Trump reist vandaag naar de staat Tennessee. Het is gebruikelijk dat journalisten van verschillende media met hem meereizen om verslag te doen. Vorige week werd CNN de toegang tot het Witte Huis ontzegd, omdat Trump het niet eens was met hun berichtgeving. En ook Politico en MS Now werden verbannen. De rechter bepaalde dat journalisten het Witte Huis weer in mogen, maar over de toegang tot Air Force One is niet gesproken. In Bangkok wordt gewaarschuwd voor overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door hevige regen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In Doesburg is vannacht een auto tegen een huis gereden. Een automobilist verloor de macht over het stuur, reed door de tuin en kwam tegen de gevel tot stilstand. Niemand raakte gewond, wel is er veel schade aan de woning. Het is al de tweede keer in een jaar tijd dat er een auto tegen dat huis in de Gelzerstad is gereden. Een auto reed vorig jaar door de schutting, vloog over de kop en raakte de voordeur. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen nog meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Lekkere muziek op Urk FM.

0: 12 uur hier op Urk FM.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat de systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Bij een ongeluk op de A76 in Limburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd geraakt door meerdere voertuigen, meldt de politie. Wat er precies is gebeurd en hoe de persoon op de snelweg terechtkwam is nog onduidelijk. Ook over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend. De snelweg tussen Heerlen en Geleen is afgesloten voor onderzoek. Er is nog veel onduidelijk over de schietpartij van gisteren op een terras langs het water in Amsterdam-Noord, waarbij een man werd doodgeschoten. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaanstad. De dader zou daar vast hebben gezeten, meldt het Parool. Maar of de twee elkaar kenden is niet duidelijk. Vanwege het mooie weer zaten er veel mensen op het terras in Amsterdam die het zagen gebeuren. De dader gooide zijn vuurwapen in het water en die hebben duikers gisteravond uit het water gehaald. Een jongen is gisteravond door een dak van een school gezakt, meldt RTV Oost. Het gebeurde bij een basisschool in het dorp Heten in Overijssel. De jongen is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Over zijn leeftijd en of het gaat om een leerling van de school is niet bekendgemaakt. Het weer, vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij maximaal 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tumult vanaf de Bult. Dit is Urk FM.
1: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
4: Nou, bek hem wel.

0: Goedemorgen, Kees.
1: Ja, goedemorgen. Zaterdag 26 september.
0: Ik was gisteravond was ik even bij kijken naar een basketbalwedstrijd van Museum Pieter. En toen kwamen we terug en ze was een kinderen aan de spulen en die rolden over een gang erin. Dus in erin. Je pletter me helemaal te pletter. Moest ik lachen. Hoe noem je dat ook alweer?
1: Je pletter me helemaal te pletter. Ja, dat kan. Het klopt, denk ik ook wel, grammaticaal. Maar dat is.
0: Maar dat heeft ook zo'n naam. Als je een iteratie of zo. Of een...
1: Het groene gras, bedoel je dat?
0: Nee, dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat het lekker klinkt.
1: Telefonisch bellen?
0: Nee, dat het lekker klinkt.
1: Oh, zo, oké. Okay.
0: Nou ja.
1: Moeilijk woord weer. Ja. Op de vroegochtend. Maar we moeten alweer praten over de winter. Want, want de winter rukken we in wintersfeer en staat weer voor de deur. We gaan bellen met Ruben Romkes.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Ruben. Je bent live op de radio, even voor,
0: even voor alle duidelijkheid.
1: Even voor de duidelijkheid, want... Ruben, je bent er wordt een speciaal voor de Urk en Wintersfeer een lespakket uit te geven.
2: Yes, dat klopt.
1: Ja, het is wel de bedoeling dat je terugpraat.
2: Ja. Ik denk dat er wat vertraging op de lijn zit.
1: Oh, oké, okay, ja, ja. Hey, Ruben, daar ben je ook bij betrokken, bij dat lespakket. Waar is dat lespakket voor?
2: Om te beginnen, Urk en Wintersfeer en bestoffen zijn er wel een x-aantal jaar. En 2 jaar geleden is het besloten om vanuit Urk en Wintersfeer een stichting op te richten. Een stichting Leefverleden Urk. Eigenlijk de geschiedenis van Urk en Wintersfeer, want elk jaar is er een ander thema, om dat wat maar tot leven te laten komen. Dus Urk en Wintersfeer wordt nou eigenlijk ook georganiseerd vanuit die stichting.
1: Ja.
2: En dat wilde het bestuur van Urk en Wintersfeer wilde eigenlijk dat het thema eigenlijk bij de jeugd al wat maar bekend is. Op het moment dat ze bijvoorbeeld het evenement bezoeken. En toen heb ik de vragen gekregen, want ik ben werkzaam in het basisonderwijs. Wil je deelnemen aan een lescommissie om lesbrieven te maken, waarin eigenlijk de jeugd wordt meenemen naar de luizen geschiedenis, de geschiedenis van het dorp. En om eigenlijk zo het thema wat maar tot leven te laten komen. Nou ja, dat is een mooie opdracht, waarbij we nou voor het 2e jaar op rij eigenlijk een serie van 5 lesbrieven klaren maakt voor... Zowel het basisonderwijs, daar ben ik vooral betrokken. En het vuurgezet onderwijs, daar is dan een kapitein bij betrokken.
1: Ja.
2: Het is een groot project, maar het levert wel al op wat we graag
1: voor ogen hebben. Wat gaat het nou eigenlijk dan precies over? Wat valt er in deze editie te laren, misschien ook wel ter educatie van menige volwassenen?
2: Ja, de komende editie hebben we een bepaalde periode in onze geschiedenis centraal staan. Vooral de strijd om het bestaan van Urk is eigenlijk het hoofdthema 1840 tot 1850.
1: Ja.
2: We pakken eigenlijk duur op waar het vurig jaar over ging. Over de, dat was de Franse tijd op Urk. De lesbrieven bestonden bijvoorbeeld uit 4 verschillende thema's. Dus er waren een wildskiepsrampen in die tijd. Urk, er was een wildarmoede. Er waren de pakken op Urk. De vuurtoren kwam er.
1: Het wordt wel gezellig, Ruben.
2: Ja, ja.
1: Het is hier en hanger ellende.
2: Ja, kijk, dat is het dus ook precies. Weten we wel allemaal wat er los is in Westen op ons dorp? Wat ik net al zei, we zien er al het effect van. Want vurig jaar was eigenlijk een beetje een pilot. Waar er ook journaals bij je maakt. Wordt duur het nogmaals voor spreken, zeg maar.
0: Een journaal, wat moet ik me erbij voorstellen, Ruben?
2: Midden in de zomer dan trekken wij onze warme Urk en Wintersfeer hoed aan. En dan gaan we eigenlijk de scènes uitspulen die die de geschiedenis eigenlijk weergegeven.
0: Ja, dus alsof een journaal erbij is.
2: Ja, eigenlijk wel, ja. Zo proberen we het een beetje à la Klokhuis. Welkom in de middeleeuwen, zeg maar. Dat zijn een beetje de inspiratieprogramma's voor ons. Proberen we het uit te spulen. En die leggen weer de link naar de lesbrieven. En zo bieden we eigenlijk een compleet pakket aan.
0: En je zegt, vurig jaar ben je er al mee begonnen. Heb je dan ook het idee dat het aanslaagt bij de scholen? Zitten die hier op te wachten? Gewoon die het ook gebruiken?
2: Nou ja, kijk, dat is. Het is ook een beetje pionieren vanzelf. En sommige scholen die stonden echt te springen. En andere scholen die binnen misschien nog wat. Sceptisch wil ik niet zeggen. Maar kijk, er is een bult in het onderwijs. Ik heb zelf ook de ervaring mee. Je moet een bult afnemen en. Bespreken. En zo'n lespakket. Ertussen krijgen, dan moet je er wel soms even wat voor schuiven.
0: Sommigen die kieken misschien ook nog even de kat uit de boom.
2: Ja, maar we merken wel dat het enthousiasme toeneemt en vooral ook onder de kinderen.
0: Nou, dus, goed om te horen. Positief.
1: Ik was even een klein zijsprongetje. 14 dagen geleden kwam ik stom toevallig op de Oude Begraafplaats.
0: Bij Kerkje aan de Zee.
1: Ja, en dan kijk je ook een beetje door die geschiedenis in. En dan kun je ook tegenwoordig op een online begraafplaats. Dan zie je wie waar legt. En dan kom ik erachter. Sommige graven leggen wel 8 man. En die stonden niet allemaal op de steen.
0: Dus je bent er online, weet je wel wie er dan...
1: Ja. En dat wist ik nooit. Ik denk, nou, die worden zo bovenop een kanger...
0: Stabeld.
1: Ja. Weet je hoeveel mensen er liggen? Dat vond ik ook verbazend. Wekkend.
0: Ik weet niet wat je...
2: Op de begraafplekken dan?
1: Op de begraafplekken.
0: Op de Kerkje aan de Zee.
1: Hoeveel mensen daar liggen?
2: Ja, 1000.
1: 4000.
0: Hé?
2: Ja.
1: Nou, man, dat is er ook te kieken. Ja, 4000 man. Ja. Dus, om even over een stukje geschiedenis... als je dan sommige Jantje de Knipper, kom je ook terug in zo, weet je wel. Een stukje Memory Lane loop je de geschiedenis van Arken heen.
0: Ja.
1: Oké, ja, Ruben. Nou, het zit eraan te komen. Ergens in 21 november of zo.
2: De lespakketten gewoon van de week duren het. En de scholen kunnen dan zelf ook kiezen of ze in weken aan de slag gaan. Of dat ze er een hele week voor uittrekken. Dan zullen ze achter een kangerdom en op... vrijdag 27 en zaterdag 28 november is het evenement zelf. En nog even een leuke tip op onze website urkenwinterveren.nl is alle nieuwe bulten venen. Dus neem ook toch vooral lekker even een kijkje op.
1: We wensen van onze kant jullie hier veel succes met de vuurbraaiing natuurlijk en het evenement zelf.
2: Ja, nou dankjewel.
0: Maak er nog een mooie zaterdag van, Ruben.
2: Dankjewel.
0: Joe, hoi.
3: Kijk, daar gaan we weer.
4: Je maas op de radio.
5: Urk is een warm bad. En wie er is, die blijft er al, zeggen we altijd al. Hè. Dus dat is zeker.
4: Visser en de Vries.

0: Ja, en inmiddels is bij ons in de studio een welbekende gast, Anne Schuurven, Meindert Kramer, gemorgen Meindert.
1: Gemorgen.
0: En beuter natuurlijk dat jongens een van onze vaste columnisten bent, dan ben je ook een soort, officieel is het niet volgens mij, maar een soort woordvoerder van horeca Urk.
1: Ja. Ja,
0: goed,
1: het is niet officieel in ieder geval.
0: Het is onofficieus. Maar in ieder geval, van de week is aan de gemeenteraad het rapport, of in ieder geval de evaluatie veiliger uitgaan op Urk, gepresenteerd.
1: Ja.
0: Wat binnen jong conclusies is uit de presentatie?
1: Nou, dat project veiliger uitgaan, dat is een start een paar jaar geleden. Er was van alles te doen op Urk in die coronatijd.
0: Ja.
1: ME op Urk. En volgens mij is toen ook het ministerie op Urk geweest. En ze hadden een honkenbeleid wat al, wat eigenlijk keer op keer niet bracht wat ze ervan verwachten. En dan gebeurde er weer een incident en dan zijn de gemeente al weer, dit moet anders, want hier willen wij niet verantwoordelijk voor wezen. En volgens mij is er toen ook vanuit het ministerie budget te komen om naar je plannen te maken. En toen is het plan veilig uitgaan, is gemaakt. Wij waren op dat moment al best wel intensief in gesprek met de gemeente, want je had natuurlijk coronatijd, elke week kwamen er naaien riegels. Dus moest je weer met de kanger om tafel. En wat dit beleid anders maakte, is dat ze alles in één keer aan wou pakken. Dus in een nijdonkerbeleid, in gesprek met de horeca, en hoe kunnen we toewerken naar een nijconvenant. En zijn toen een heel aantal doelstellingen geformuleerd met een kanger. En kijk, ik heb natuurlijk een beetje zicht op die andere dingen. En ik weet wat wij met de horeca met de kanger bespreken hebben. En ik moet wel zeggen, ze hadden op dat moment ook de middelen om het aan te pakken. De mankracht, et cetera. Wat ik zelf wel prettig vond, is dat niet in verleden was het altijd, oh, er moeten regels komen, dan gewoon met de horeca praten, want die binnen officieel in de honken bestond niet. Dus daar mag dan weer alles. En dan ging de horeca weer zeggen, ja, en door mag alles. Dus je zat in een soort visueuze cirkel.
0: Ja.
1: En nou hadden ze dat honkenbeleid helemaal omgekeerd. Dus ze hadden gezegd van, wil je een honk? Prima. Dit ben de vuurwoorden, meld je aan. En als je vergund worden, dan betekent dat ook dat wij een deal met de kanger hebben, dat wij bij jullie binnen kunnen lopen. En dat jullie je net als de horeca ook houden aan de afspraken niet over gelden. Ik vind dat er wel een heleboel onduidelijke wedstrijden rondom dat onkelbeleid. Want de focus lag hield het op, je muren niks maar. En als je visje in je kantine zou houden, dan moest je vergunning aanvragen. Nou, dat bleek achteraf gewoon een melding te wezen. Van ik hou die en die datum, mijn verjaardag daar en daar, van zo tot zo laat, that's it. En nou had je dan die evaluatie ervan. En er kunnen altijd dingen beter. Maar ik moet zeggen, als ik terugkijk op de afgelopen jaren, dan is, en ik praat even in eerste instantie even voor de horeca, dan is die verhouding met de gemeente, die is echt stokken verbeterd. En het was met name dat als je afspraken met de kanger maakt, dat je dat ook nog kwam. En dat inzicht is ook een beetje in de komen in die coronatijd. Zat toen net na burgemeester van de Bos. En die was wel strikt to the point. Dus zag hij het niet zitten, zei hij nee. En zag hij wel zitten, zei hij ja, maar dan kwam er dan

0: Nu liep hem daar ook aan, zeg maar. De stad was al verbeterd. En door ging die horeca ook beter samenwerken met een ganger. En is op een gegeven moment die collectieve duurontzegging in de Keumen. En is op een gegeven moment samen een pot te maken voor de gemeente ook aan Miedert. Dat er op zaterdagavond 2 straatcoaches op straat binnen. En is dat uiteindelijk begin dit jaar uit de mond in een night convenant wat oversluiten is. Wat overigens niet zo extreem of fiek van de vurige, maar wel geactualiseerd was. Dus dat is goed. Maar ja, aan de andere kant was de ontwikkeling dat er alleen maar horeca wegging. En dat heb je ook een beetje met, als je hier naar dit hele rapport trok kijken. Aan die ene kant wou men grip op de situatie, maar ook maar divers en veiliger en beter en neem het dan maar op. Maar in de tussentijd was er al een situatie aan de gang waarin er steeds minder honken kwamen. Dat was al daarvoor aan de gang. Dat je steeds maar thuis ging zitten. Mm-hmm. Overkappingen, veranda's. En als je dan, er is nou weer een uit onderzoek gedaan, dan zie je gewoon dat het marendeel van de jeugd op die manier zijn vrije tijd uitbreekt. Dus je maakt allerlei plannen en beleid. Maar uiteindelijk slut de ene na de andere
1: zijn tent
0: in het oude dorp. En dat is niet het gevolg van het beleid wat er gemaakt is. Want door stinkt nergens in dat die horeca minder moest. Wel plannen voor diverser. Kom ik ze er wel even op. Maar Albert bestuurt zijn bedrijf te sluiten. Arie sluit de start. Roel sluit raadhuis. Het anker was al dicht. Dus als je de balans opmaken. Havenzicht is inmiddels dicht. Dus als je de balans opmaken. Is binnen dingen verbeterd. Maar uiteindelijk, qua meters, is er 50% overgegaan.
1: Nou, en dat is wel een belangrijk. Hier is de orka-gelegenheid momenteel. Is het haventje volgens mij. Ik ben zo even over nou zitten denken.
0: En een schippertje in de naast.
1: Ja, schippertje, ja.
0: Ja.
1: Wordt dan in de vierkante meters bijvoorbeeld zoals een dartkeet in een S4-kieterine, is dat ook een criteria wat valt onder orica-meters?
0: Nee, dat valt gewoon onder verenigingsleven. Dat is er ook altijd alle west vanzelf. Ja. Die binnen willen groeit, maar de bevolking groeit ook. Dus je zou ook zeggen dat je orica-meters op den duur groeien. En daarin lopen we ook best wel achter ten opzichte van landelijke opgaves.
1: Ja.
0: Maar je ziet dan toch ook dat dat de jeugd daarin zelf bepaalde keuzes maakt.
1: Ja.
0: En dat is wel een gegeven waar.
1: Ja, is het een keuze, vraag je dan ook af, hè? Of is het een noodgedwongen iets?
0: Nou ja, dat is een beetje een kip in het ei vooral. Van, gewoon je dicht omdat je elk weekend barst vol zit. Of gewoon je dicht omdat je minder zien worden.
2: Ja, maar wat is dat de lijn in?
1: Terwijl het aanbod is er wel. Ik bedoel, je potentiële klant loopt er wel rond, toch?
0: Die potentiële klant zou moeten wezen. Ja. Kijk, duur gaat anders uit als vroeger. Vroeger ging men vaak uit, maar die had dan ook altijd een grootschalige uitgangsgelegenheid in de buurt. Elk klein boerengehucht had een grote discotheek, kwamen ze van een en varen. Dat is al passé, overal. Er binnen heel weinig is toch van, als je nadenkt van jullie zijn jeugd, ik ben er heel weinig overgebleven. Dus dat was al een trend.
1: Ja.
0: Ging men kleinschaliger uit en dan één keer in de zoveel tijd naar festivals. Dat had je vroeger niet, voor mijn gevoel. En nou zie je dus dat die jeugd heel veel met de kanger zit. Een grote nadeel daarvan is dat stukje sociale vermenging. Want je zit altijd met datzelfde clubje. Maar ja, dat gebeurt dan weer voor een deal online. Maar uiteindelijk is het natuurlijk ook goed als je met verschillende visies, verschillende types mensen, verschillende karakterlijke achtergronden, dat je kanger ontmoeten en op die manier een kangerlaren kennen, zeg maar. Want dat was ook na die coronatijd best wel een ding, dat men op night moest laren om begon met een kanger. En dat was ook de reden dat er toen de tijd best wel een aantal bedrijven met beveiligers tijdelijke waren gedaan.
1: Omdat ze weer moesten wennen om met de kanger en waardoor vaak botsingen misschien wat door misverstanden gingen ontstaan, waardoor beveiliging erbij moest.
0: Ja.
1: Oh, dat is.
0: In de sleutel van kroegen zorgt natuurlijk ook voor minder diversiteit.
1: Ja.
0: In iedere kroeg zit een beetje zijn eigen type jongeren. En op het moment dat je een ploeg hebt die van wat hardere omgangsvormen houdt met een kanger. Maar die zit een baan kanger in een hok. Hè. De rest er geen last van.
1: Nee.
0: Ik chargeer het een beetje. En doordat er dingen sleuten, zit daar baan kanger. En dat zorgt ook alweer voor lastige situaties.
1: Nou, had Art Verurk best wel begin. Een soort statement wat hij wat is naar voren bracht. En met dat er geen mogelijkheid was tot debat. Ja. En terwijl ik toch later zat ik... dat ik teruggekeken was naar die vergadering... vond ik wel dat er... Ja, de presentatie aan zich... Mm-hmm. bekeert niks aan. Nee. Het is wat het is. Nee. Het is een voldongen iets.
0: Ja, een kiekenpunt is... dit was een informatieve raadsvergadering... waarbij de verantwoordelijk bestuurder... Ja. niet aanwezig was. Dus de ambtenaren... die gaven aan van... zo is het opgezet. Ja. Hier stonden we nou. Dit zijn de conclusies. Er zijn een onderzoek laten doen dat hij ze presenteert. Wat mij betreft kun je daar gelijk vragen stellen. Maar zo gauw die vragen politiek worden... kan een ambtenaar daar geen antwoord op geven.
1: Nee, nee.
0: Dus ik begreep dat ze nou het agendiert... en voor de eerstvolgende raadsvergadering. Maar inderdaad, ik snap aan de ene kant wel een beetje de frustratie... dat je vragen niet kwijt kunnen. Aan de andere kant... ja, was dat ook niet het idee van deze vergadering?
1: Nou ja, kijk, je dwingen eerst natuurlijk dan... Het kan ook een vuurdeel wezen, hè? Voor als je mm-hmm. natuurlijk een debat wil voeren erover. Dat je eerst gedwongen wordt om te luisteren naar een verhaal... en dat je tot je heen kunt laten komen. En dat je daardoor beter vuurbereid en maar achtergrond het debat in kunnen gaan.
0: Ja, wat we niet moeten vergeten is dat toen dit opgesteld is dit unaniem door de gemeenteraad aangenomen. En later is er best wel wat kritiek ook gekomen. En ik denk dat ook mag en dat je ook bij kunt sturen. Maar ik heb zoiets van, op het moment dat je een honkerbeleid vaststelt... ik vind het gek dat na zoveel jaar er nog ruimte is voor zoveel honken.
1: Ja.
0: Terwijl, dan komt er wel af en toe een vuurbeeld naar vuren. Nou, ik heb hoort dat. Maar dan denk ik, eigenlijk moeten jullie ervoor zorgen... dat stel, er komt een boa en die komt ergens een keer binnen en er zit een... wat mannen te botjarten met de ganger. Kan mij skillen. De schenen zal ik weer niet hoeveel jaar te doen. Dan moet die boa zeggen... oh nou, we zien dat jullie dit en dat doen. Dat moeten we rapporteren. Maar hier is een folder. Als jullie dat elke week doen... jongens, bel even dit nummer. En kijk of jullie dit gewoon kunnen regelen. En dan is het geregeld. Dat heb ik wel een beetje een mist. En ik weet niet wie zijn schuld dat is. Maar ik heb zoiets als je beleid opstelt en je stond erachter. Zorg dan ook dat iedereen wiet... dat ze er gebruik van kunnen maken. En er zullen ook situaties wezen waarin ze er gebruik van zouden willen maken. En dat kon niet, dat kan ik niet beoordelen. Maar al met al denk ik wel dat het voor het eerst is... dat men grip op de situatie heeft.
1: Ja, maar gaat het aantal incidenten dan ook naar beneden?
0: Ja, op het industrieterrein is dat enorm naar beneden gewoon. Er is gewoon eigenlijk veel maar zich van wat is er... Wie moeten we daarvoor hebben als er wat gebeurt? Want je bent een contactpersoon. Dus dat is prima. En ik heb totaal geen moeite mee dat een ploegje met eigen mans wil zitten. Een paar uurtjes zou ik ook willen. Dus aan de andere kant vind ik ook dat door de ruimte voor gegeven moet worden. En ik denk dat de politiek nou zichzelf goed moet evalueren. Van wat en waar daar goed in het doen. Aan de andere kant zegt het plan ook van we willen diversere horeca. Mogelijkheden bieden, rode loper, hoe zei je dat? Ja. Strategie voor ondernemers. Ja. Dat zie ik niet echt droog.
2: Heb je nou het idee dat er een positief horeca-ontvangst... ik weet niet goed hoe ik het moet zeggen... maar als ik gewoon een horeca-ondernemer ben... Mm-hmm. en ik zou me willen vestigen op werk met een zaak...
0: Ja.
2: zou ik me dan welkom voelen, even vanuit jouw perspectief? Of zeg je...
0: Ja, ik denk dat je zeker welkom voelen. Maar er is ook wel een... klein beetje schroom ten aanzien van horeca. En dat heeft met het volgende te maken. Als je een winkel hebt, dan moet je jou aan de winkeltijdenwet. Ben je zondags dicht, heb je een horecabedrijf. Daar bestond die wet niet voor. En dat vindt men een lastige. Aan de andere kant...
2: Maar dan heb je gewoon nog de plaatselijke verordening, toch?
0: Nee. Horeca kan op zondag open.
2: Oké, okay, ja, helder.
0: Iedere landelijke regel overrolt dat, zeg maar. Aan de andere kant... gewoon je dan wel al voor de ondernemer bepalen hoe je in de wedstrijd zit.
1: Ja.
0: En ik denk als je het diverser willen hebben, anders willen hebben. En ja, er is horeca op zondag open. Maar persoonlijk, als ik een naaibedrijf zou open, ik zou die behoefte niet hebben. Ik heb altijd zoiets wat je in 6 dagen niet kunnen verdienen, kun je aan 1 7 dagen verdienen. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Maar uiteindelijk, op het moment dat je diverser wil nemen... dan moet je wel eens gemeente aangeven in na je bedrijven. Dat willen we doordoen op die manier. Ja. En zolang je dat niet doet, dan gebeurt er niks.
1: Nee, wat ik bijzonder vind, is van, wat komt dan, even voor voortbeduren op de vraag van Henk, van, zou ik je als ondernemer welkom voelen als ik gewoon iets beginnen op Urk? Waarom voelt een ondernemer zich wel geroepen om bijvoorbeeld nog een pizzeria tent ten opzichte van alles wat al beschikbaar is aan frit draaien iemand er niet met mijn neus aan te wezen en dan niet bijvoorbeeld zo'n horeca gelegenheid bijvoorbeeld de natte horeca.
0: Ja, dat is een interessante vraag.
1: Ja,
0: want waarom we geen hier genieten? Want ik hoor heel veel ouders en er is niks en die hebben allemaal een hele grote mond. Ja. Maar uiteindelijk hoor ik heel weinig mensen die een natte horecabedrijf willen beginnen op Urk. Of dat nou als reden het een karkgenootschap wordt bij Janus Luther binnen, dat je door mee denken in de problemen te komen. Je eigen principiële opstelling. Want uiteindelijk, op het moment dat je een horecabedrijf begint, dan heeft het te maken met jongeren, drank, muziek.
1: Ja, dat.
0: Wellicht drugs. Het zijn allemaal uitdagingen die erbij zitten. En we kunnen met z'n allen roepen, er is niks.
1: Ja.
0: Maar als niemand zich meldt, als horecaondernemer, dan kun je dat ook genieten verwijten. Aan de andere kant, op het moment dat je iets anders wil, want ik geloof zeker dat er varianten binnen, wie maar mensen op een comfortabele manier kunnen doen, daar moet al wel de ruimte voor wezen. De vierkante meters. Als je een bowling wil beginnen, waar zet je die dan neer?
1: Ja.
0: En daar moet beleid op komen, denk ik.
1: Nou, dat is nog genoeg interessant om waarop we hier over voort te bomen. Maar in ieder geval, is er ook iets, wat is er al iets uit te komen van wat een reactie is op dit rapport? Of moet dat nog blikken in het debat?
0: Nee, uiteindelijk de gemeente, dat het dit zelf evalueert. En er komt eigenlijk uit naar voren dat een groot deel van de doelen bereikt is. En ik denk dat dat klopt.
1: Ja.
0: Die horeca werkt beter samen. Het onkelbeleid is op orde. Maar er zijn ook een aantal doelen, er zijn een aantal doelen niet bereikt. Nee. En dat benoemen ze ook in dit rapport. Dus het is niet zo van, dit is gewoon een evaluatie op het eigen beleid. En ik denk dat dat voor, als ik dit zo lees, dat ze vinden dat dat voor 75% geslaagd is.
1: Ja, oké, nou, we zullen zien wat er eventueel nog uit vuur kan komen. En hopelijk natuurlijk positief. Bedankt, Meijner, voor je komst.
0: Ja,
1: ondanks de druk, toch nog kaarsen zien om het enige erover te zeggen. Hey, maak er nog een mooie zaterdag van.
0: Ja, zelfde.

0: Dat is onverhoeze teerwater, tenminste wat betreft de column. Janine is weer aan de schuiven. Gemorgen.
1: Ja, gemorgen. En ik zit al een kwartier in de wachtkamer.
0: Ja, je bent eigenlijk opgetrommeld. Ja, inderdaad, in de wachtkamer.
1: Geeft niet door, ja. Gezellig. Ja. Ja.
0: Maar gisteren wist je pas dat je vandaag de column moest doen. Je was al helemaal voorbereid.
1: Ja, toevallig, ik sting gisterochtend in de douche.
0: Ja. En, nou, ja, okay.
1: Ja,
2: nee, geen details.
1: Het gaat erom, ik was met mijn magreef voor te wezen. Ik durf bijna niet te zeggen. Maar ja, je weet het. Of hij nou wil of niet, er gebeurt gewoon altijd wat.
2: Hangt er iets aan dan, dat er altijd...
1: Toen onder de douche kreeg ik inspiratie voor een column. En ik was eigenlijk volgende week aan bod. En toen dacht ik, nou weet je, ik doe meteen even een spraakopname. Dan anders dan vergeet ik het. Dat ding, dat ben ik volgende week alweer kwijt.
0: Yeah.
1: Dus ik had hem even zo grofweg in spruiken. Onder het douchen. Heel slechte verstoren overigens, maar dat geeft niet. En,
2: had je zo je telefoon op een plinkje gezet of zo?
1: Ja, ja. En toen gisteravond toen zei een Greetje van... nou, of was het hier gisteren? Ik heb helemaal geen stem.
0: Het toeval wil dat één keer de spraakopname... wil je even starten, Henk?
1: Arme vriendje.
0: Die spraakopname. Ik bedoel, jij hebt nog heel veel apparaten. Inmiddels in je dagelijkse leven wat je terug naar hoeren moet.
2: Ja.
0: En,
2: doe je dat veel dan?
0: Nou, bijvoorbeeld e-Google of zo. Jawel,
2: maar gebruik je dat ook echt
0: actief? Ja, dat gebruik ik wel, ja.
2: Ja, voor je licht en zo.
0: Ja, en, op je werk... Co-pilot of zo, weet je wel. Of,
2: ja, maar dan zit je al met een koptelefoon met een microfoon op of zo. Of gebruik je de microfoon van je laptop?
1: Hij loopt iedere dag in hemzelf te praten.
0: Wat maakt dat nou uit hoe ik dat doe? Dat is de essentie niet van het verhaal. Tuurlijk dingen zitten aan zitten aan horen. En het irritantste van is dat je dan af en toe... dat hun dan iets engers van maken.
1: Ja.
0: En dat en ondertussen, voordat je zonder dat je deur hebt, heb je Arie met ieder vanger AI iets.
2: AI agent.
0: Ik denk, dat flikker toch op. Afijn, Janine.
1: Ja.
0: De column.
2: Je hebt weer een mooi uitje naar en dan horen we nou de belevenissen.
1: Ja, er zijn dingen gebeurd. Ja. Dus die zal het je nou niet onthouden.
2: Nou, vertel.
1: Je weet, als ik met mijn magree weggoon, dan beleven we altijd wat. Ook als we het niet proberen, dan maken we wat mee. En ik weet niet hoe het komt, we trekken er gewoon aan, denk ik. Zo ook afgelopen weekend. Onze mannen moesten zingen in een Zeeuwse land. En zoals de getrouwe huisvrouw betaamt, stonden we erbij in goede en kwaaie momenten. Dus beunen we aan om mee te gaan naar het concert. Maar, omdat het helemaal in Goes was, stelden we vuur om er een nachtje van te maken. Want op één dag één en omme, dat was toch wel aardig vermoeiend, dachten wij. Gelukkig worden we deze keer niet terug in de spruiken en vertrokken we op vrijdag naar de kast. We hadden een prachtig hotelletje in het centrum en konden alles lopen af. Dat kwam mooi uit, want toen hoefde de rakgenine te boppen na onze uitspatting bij de Italiaan. Op zaterdag zwalkten we nog uitgebreid naar een uitgebreid ontbijt door het gezellige centrum van de stad. Alles verliep eigenlijk volgens plan. En we begonnen bijna te geloven dat dit er zijn uitje zou worden zonder Raakse fractie. Maar we hadden te vroeg gejuicht. Want s'avonds gebeurde er toch nog wat vanzelf. We maakten allebei een flinke blunder. Toen we aankwamen in de kerk, besluit ik mijn Wareldse broek te verruilen voor een degelijk jurkje. Omdat het overige publiek een wat zwaarder kaliber had. En ik geen mens voor het hoofd stoelde. Dus daalde ik af in de catacomben van de kerk, waar de wc's verstopt waren, terwijl Magree vast een mooi plekje nu zag. Toen ik voor de spiegel sting en trachtte er nog wat persoonlijks van te maken, raakte ik in gesprek met twee dames die ook aan het toiletieren waren. De ene vroeg waar ik verdien kwam en haar beklacht met ons dat we s'avonds dat einde nog drogen moesten. En ze hoopte dat we een beetje beteest voort konden. Nou, zeg ik, met twee koren en een dominee die gaat open en in sleuten, ben ik bang dat het een latertje wordt. In mijn eeuwen spreken van de Zoa, als die ook nog een duit in de sekje doet, dan kun je dat wel vergeten. Waarop het mens aan mijn andere kant zien. Ik zal proberen het kort te houden. Toen ik op mijn plekje in de zetel was, kwam een man nog even bij, jongens. Hij bleek zijn kaasboekje voor de cd in zalmverkoop te vergeten te wezen. En mocht greep bun aan om nog even naar de auto te lopen. De kark zat al goed vol, want over 10 minuten zou het spektakel beginnen. Er zat zo'n 1000 man in, was me verteld. Daarom stingen er overal microfoons en luidsprekers op besteld, van zo'n 6 meter hoog. Gree zette er even flink de pas in, maar zag daarbij de grote poten van de microfoon over het hoofd, hoewel er gele tape op het plak was. Ze viel bijna, maar kon er zelf nog net overeind houden. Het hoge ding echter begon over te hellen, en de menigte achter ons liet een angstige horen. In slow motion griep Gree koelbloedig de microfoon vast en voorkwam zo arg een lied. Je snappen dat ik baalde dat ik het niet even vast had kunnen leggen, want het was zo'n scène uit een film. Afijn, na deze actie helde Gree naar de auto om een bewuste kaasboekje op te halen, nadat ze de koster met zijn hand op zijn hart had laten beloven dat hij de deur open zou laten. Het concert begon en ik was helemaal in de ban van de zang van die knappe Urkermannen. Toen ik om 7:45 men opeens realiseerde dat Magree nog niet drogen was. Gang pakte ik mijn telefoon en zag dat ze 10 minuten ervoor al een berichtje gestuurd hadden dat ze beurten stink te blauwbekken en dat de deur op slot zat. Toen was ik toe de rescue vanzelf en ik struinde op mijn hakken de Ierkarkduur. Je weet er wel, zo'n kark met een geweldige akoestiek. En dan ik op mijn hakken. Ik denk gang te duren open en toen we teruggeliepen naar ons plekje, zie ik Tugengree. Ik ben blij dat ze hier geen livestream hebben.

0: sinds 14 dagen hebben we naar je dichter, hè, stadsdichter op werk.
1: Ja.
0: Thomas Koenen, ga maar aan Thomas.
2: Dag Kees.
0: Gebeuren. Hey, dan de eerste vraag. Je als taal, noem je dat?
2: Virtuoos.
0: Even een klein beetje maar bescheidenheid. Nee, maar Thomas, je bent altijd heel erg bezig met de taal. Vandaar ook de reden dat je deze rol op je kreeg houden. En dan laat je je stadsdichter nemen. Dat klopt in mijn ogen ergens niet.
2: Nou.
0: Is dit een gevoelig punt?
2: Dit is een heel gevoelig punt.
0: Ja.
2: Dat was op de avond zelf, was er ook al eigenlijk twee kampen.
0: Ja.
2: Die in die zin, je moet de stadsdichter blijven. Dan in die zin weer, nou, neem je zelfs naar dorpsdichter.
0: Ja.
2: Nou ja, ik zou bijna voorstellen maken er een soort van grote enquête van.
0: Ja.
2: En nou ja, dat het volk gewoon kiest.
0: Het is, nou ja, het is gewoon...
1: Het volk kiest.
0: Dorpsdichter.
1: Het gepeupel.
0: En hetzelfde als de discussie, want je hebt ook patat en friet.
1: Jezus.
0: En wij en op ook een beetje die discussie van, is het met die OA? Of AO?
1: Oh ja, moord of is met...
0: Moos of Mahos.
1: Maas of Moas.
0: Ja, dat is ook een...
2: Nou, ik denk een goed compromis.
0: Ja.
2: Ik word dorpsdichter,
0: ja.
2: Als de rest met AO gaat schrijven.
0: Oh, stadsdichter. Maar ja, bij OA. Dus, maar Thomas, even alle gekkigheid op een stukje natuurlijk. Je bent een, dus als stadsdichter benoemd, overnemen van Cornelis.
2: Mm-hmm.
0: Waarom is het bij jou terecht te komen? Beetje een voor de hand liggende vraag.
2: Nou, ik denk aan gebrek bij andere talenten.
1: Nee, maar wacht even. Hoe loopt zoiets? Hoe word je benaderd? Waarom...
2: Nou, ik loop al wat langer bij de skap rond.
0: Ja.
2: Als eentje die af en toe een gedicht in vuur draagt. Ik ken Cornelis, ken ik goed. En Jacob Oeverbeek ook wel. En dus, puntje kwam bij Paultje. En Jacob die vroeg, Thomas, zou je het op je willen nemen?
0: Ja.
2: Dus, en toen,
0: en vandaar ben je belast met deze verantwoordelijkheid. En dan, voor hoe lang is dat, moet dat lopen? Hoe lang ben je stadsdichter?
2: Nou, bij leven en welzijn 2 jaar.
0: 2 jaar. En dan is de vijver om de reut te vissen, is dat een hele kleine vijver dan?
2: Naar mijn indruk wel. Maar ja, wie weet is er volk dat het wel kan, maar het nog niet durft.
0: Precies, dat kan ook nog. Hè. Dus het is ook een beetje een taak om de mensen door eventueel voorhoepen te laten stellen.
2: Nee, absoluut.
0: Ja. Dat, maar wat is zo'n taak nou eigenlijk dan, Thomas?
2: Ik moet om de zoveel maanden moet ik een gedichtje schrijven over een actueel iets.
0: Ja.
2: Dus ik moet mijn hoofd erbij aan, laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja. Dus als je iets voorbij ziet komen, wat speelt in de samenleving, dan kun je zeggen, daar zou ik iets zinnigs over kunnen zeggen.
2: Ja. Ja. Ja, en iets onzinnigs mag ook.
0: Ja, maar stof tot nadenken.
2: Ja, precies.
1: Ik voel een Visser in de Vries gedicht aankomen.
0: Nou, laten we het even leuk houden hier. Want je weet niet nog wat hij gaat verzinnen mezelf.
1: Nou, alle vrijheid heeft hij toch?
0: Ja. Maar
1: wacht even. Je stelde net de vraag, Kees, of Thomas er zich mee belast. Je bent een belast met. Voel je dat ook zo dan? Of is het een taak?
0: Tuurlijk, dat is de...
2: ik moet zeggen, ik ben van nature nogal deemoedig. Dus het voelt aardig als een last, maar ik vind het ook heel aardig leuk.
1: Maar bijvoorbeeld, moet je, als je denkt van, een bepaald onderwerp, daar zou ik wel een gedicht over willen maken. Ben je er dan langer mee bezig? Schud je dat zo uit je mouwen? Hoe werkt dat
2: met jou? Meestal schud ik het op mijn mouwen. Maar sommige dingen, dan lukt het ook echt niet. Bijvoorbeeld over de koningin die komt. Nou, ik heb er vrij weinig mee. En dan kan ik ook niks bedenken voor dat meisje.
1: Dus als je ergens niet over enthousiast over bent, dan gaat het wat lastiger.
2: Ja. En sommige dingen, dat raakt je ook wat maar. Dus anderhalf jaar geleden toen de jongens uit de bocht vleugen. Daar kun je wat maar mee voor zelf. Dan nou ja, met de koninginnen die je daar bezoekt.
0: Ja. Ja. Nou ja. Hey, maar jij hebt nou 14 dagen de tijd had om alvast als iets als stadsdichter te fabriceren. Is er al wat uit te komen?
2: Jazeker. Vliegende week een maandag op pagina 3.
0: Nou, dat hebben we toevallig gemist. Maar ja, in het Harkeland neem ik aan.
2: In het Harkeland. Ja.
0: Is dat dan Engeltjoen podium dan? Dat er een gedicht van jou in het Harkeland moet komen? Dat is het?
2: Ja. Nou ja, tenzij Visser en de Vries misschien een rubriek wil starten, maar...
0: Nou, je mag
2: op die tijd is van, het Harkeland het podium.
0: Het is altijd natuurlijk stort je vrij om de creaties te toon te stellen. Ik zou zeggen, ben je nou aan de lijn en je gedicht?
2: Oeh, nou zal ik gewoon diegene van het Harkeland dan even vuur dragen nog?
0: Doe dat.
2: Ik pak hem er even hang bij. Nou goed.
0: Dan gaat hij.
2: Mijn tongen valt van riegel naar riegel. Het is free en aan iedere bonden. De taal is ondeugend en maakt greppies. Het is een striektaal. De taal koudert en kort aan. Toch overgrenst de liefde in al. De taal verbindt jou met mij. Tot enigheid versmulten in wij. De taal is schotje en vuurtje. Maar achter je gang vergeten. De taal biddende in bad. Omdat geen ene uur vervat. De taal met de spuulen. Hoe zijn mond danst van klinker tot klank. De taal spuelt met hoe zijn eigen harten. Zicht hoe ze bleden in smart in vatten. De taal biedt awesome ruimte aan ons alle gehoor. Laat ons dichten, laat ons riemen. Laat ons in poëzie ontkiemen.
1: Ja,
0: misschien moet je er ook even kijken of er nog wat achteraan komt. Maar dat is inderdaad. Wat was echt de uitnodiging staat er, Thomas. Dus je bent er van alle tijden bij ons welkom om enige van je creativiteit tentoon te stellen.
2: Nou, daar kom ik zeker op terug.
0: Oké, nou je maakt er nog een mooie zater ervan.
2: Ja, jullie ook.
3: Doei. Dit is het nieuws op Urk FM.
4: Jennifer Okkeroen met het NOS Journaal. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. AI-systemen van het Amerikaanse bedrijf OpenAI hebben geprobeerd in te breken bij diverse Amerikaanse overheidswebsites. De systemen kwamen onder meer binnen bij de website van het ministerie van Handel. Ze verzamelden data met behulp van inloggegevens die online werden gevonden, meldt de New York Times. Ook probeerden de systemen in te breken bij het ministerie van Onderwijs, maar dat mislukte. OpenAI doet onderzoek naar de hackpogingen, maar zegt dat de AI-bots alleen toegang hebben gehad tot openbare informatie. Eerder werd bekend dat systemen van OpenAI waren binnengedrongen bij een Australische overheidswebsite. Duikers hebben het wapen uit het water gehaald waarmee gisteren in Amsterdam-Noord iemand werd doodgeschoten. Dat gebeurde op een terras. Het slachtoffer werkte in de gevangenis van Zaandam. Of hij en de dader elkaar kenden is onduidelijk. Er is een verdachte opgepakt. Het Witte Huis staat nieuwszender CNN niet toe om met president Trump mee te reizen in het regeringsvliegtuig. In plaats van CNN mag nu een conservatieve zender mee aan boord van de Air Force One. Eerder mochten journalisten van CNN ook het Witte Huis al niet meer in. Trump is het niet eens met hun verslaggeving. Het weer vanuit het westen lichte regen. Vanmiddag geregeld zon bij 21 graden. Morgen meer zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Tumult vanaf de wild. Dit is Urk FM.
5: Visser en de Vries wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Brouwer.
6: Nou, bek hem wel.
7: Radio aan. Even merken. Tot 12 uur, je moois op de radio.

0: Ja, het mocht even duren, want ik probeerde onze bingo-host. Ja, die belt nou terug, dat is al lekker. Maar in ieder geval, Marten Guiten. Dan gaan we straks wel even bellen natuurlijk over... vanavond weer de bingo staat op het programma. En maar, we hebben een andere lijn. Jeffrey Raas, goedemorgen Jeffrey.
1: Goedemorgen jullie.
0: Ja, want dat is toch wel iets bijzonders. Want dat moet je ook even uitleggen. Maar je hebt meer werkt met een podcast van, over FC Groningen.
1: En, dat is een goede intro.
0: Nou ja, ik ben nog niet klaar. Ja. Word je nou net zo lastig als je vader? Ja.
1: Ik heb wel een eer oorgedaan.
0: Ja.
1: Dus wat dat betreft.
0: Ja. Nee, maar het is een podcast van FC Groningen. En dat is die podcast, die trouwens onder de noemer Kon Veel Minder, is die enkel gericht op de club FC Groningen?
1: Ja, dat binnen moois van mij, die ik laat kennen sinds ik in Groningen ben gaan wonen en studeren. Dat is bijna 10 jaar toch inmiddels. En die maken elke week een podcast over de club FC Groningen. Dat klopt, dus over de wedstrijd van die week en alles wat er omheen gebeurt.
2: Ja, maar hoe ben je er dan betrokken bij, raak je?
0: Met een moos van hem.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, dan nog zou je kunnen zeggen van, nou ja, laat dan niet lekker die podcast maken.
0: Ja, laat mij mijn eigen ding
2: doen.
1: Ja. Nou, kijk, dat op een gegeven moment gooi je dan vanzelf een keer met je moos mee. En nou, ik weet nog mijn allereerste wedstrijd die ik met jullie mee ging naar FC Groningen. Dat was een keer in de beker. Nou, die verleuren ze en toen liepen we de duur uit. En toen zingen de politiepaarden en de ME-linie jongens al op te wachten. Want er waren wat supporters wat minder tevreden over de gang van zaken. Nou, en toen dacht ik eigenlijk al wel van, nou, dit bevalt me wel. En ben ik steeds vaker met z'n mieren gewoon. En nou, sinds corona, sinds dat een beetje voorbij is, heb ik ook een eigen seizoen kort door. En begon ik bijna elke week met z'n mieren. En dan, ik weet ook niet maar hoe, maar op een gegeven moment kom je dan ook in die podcast terecht. Nou ja, en dan loop jij op af en toe.
0: Dus je bent een eigenlijk, Jeffrey, aangelaard fan van FC Groningen.
1: Ja, zo
0: dus, snap je, dus het komt niet van een...
2: Geïntroduceerd fan van Groningen.
0: Nee, dat je iets aanlaar. Kijk, je kunt bijvoorbeeld haring vinden niet lekker, maar je gewoon af en toe even proberen. Op een gegeven moment dan kun je de hele school wel op.
2: Vond je eerste biertje lekker dan?
0: Ja, dat bedoel ik. Ja. Dus het is aangelaten, toch?
2: Ja.
0: Dus even dat je duur een proces helemaal.
2: Ja, even duur
0: beer. Je kunt ook opgroeien als Ajax-fan, als Feyenoord. Dus snap je dus dat je vanaf jongs af aan al met een shitje naar loopt.
2: Ja.
0: Maar een beetje...
1: Nee, dus...
0: Wat?
1: Dus het is een beetje een ander laat inderdaad. Ja, en ik moet zeggen, dat geordig vlot hoor. Maar sinds het mij ander laat is, hoor ik steeds vaker ook van het... Vanuit mijn ouderlijk huis dat mijn vader toe gaan worden, had liever naar FC Groningen kijk dan naar een wedstrijd van Ajax. Dus dat gaat langzaam als een olievlek.
0: Ja.
1: De familie in.
0: Je vader zit ook in een transformatie.
2: Even voor de luisteraar, wie is Jeffrey zijn vader?
1: Ja, dat is jullie. Volgens mij heeft hij ooit zelfs jullie jingles in de spreuk. En dat is Klaas Ras, tegenwoordig columnist en bij het Rekkerland vanzelf.
0: Ja, de Klaas Ras zit al hoor. De lange noemen ze DNA eigenlijk al. Je bent natuurlijk, net als je vader, een enorme sportliefhebber. Dan is het natuurlijk zeer bijzonder dat je dan met zo'n podcast een kijkje kreeg in de keuken van FC Groningen tijdens de transferperiode.
1: Ja, nou, zo'n grote liefhebber als mijn vader ben ik niet hoor, want die kan op een willekeurige donderdagmiddag op de camping in zijn eentje 6 uur lang naar... Tour de France of iets, ik heb wat kieken of Guido en of dat maakt hem allemaal niet zaak uit. Nou, dat red ik niet. Rondom FC Groningen was het inderdaad wel erg leuk dat ik begin dit jaar, toen hadden we van Ajax gewonnen en toen stingen we nooit het nog lekker in de businessclub wat te drinken en toen kwam de boss van FC Groningen langs, de directeur, en toen dacht ik, nou, ik gooi gewoon mijn idee een keer bij hem op. Kunnen we de Ile Zoomer met je mee lopen rondom alle transfers die je doen, spullers die je willen kopen, spullers die je voort willen doen, nou noem maar op.
0: Ja.
1: En eigenlijk dacht ik, nou daar had hij nooit van zijn leven ja op zeggen, maar een paar weken later ging ik een backing met hem doen en toen was het verrassend genoeg al vrij snel akkoord. Dus wij konden 3 maanden lang met een microfoon erbij meelopen met alles wat jullie in de zomer doornemen. Nou, dat was wel bijzonder.
0: Wat had je het meeste verrast tijdens die periode? Wat je totaal niet wist van, dat er echt nooit weer, dat het zo ging.
1: Nou, ieder grote geheimen binnen er niet. Waar ik me wel over verborst. Ik ben vrij pragmatisch in de stel. Dus op mijn werk ook, als er iets niet lukt, nou, dan zoeken we nog een andere manier om het zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Daardoor heb ik niet, is geduld is niet een van mijn beste eigenschappen, zeg maar. En als ik dan soms die verhalen van die directeuren hoorde, dat ze ergens in april voor het eerst in gesprek raken met een spuler of met een club, weet ik het, en dat het dan zo 2-3 maanden lang een eeuwigheid kan duren voordat je ergens in juli of begin augustus pas het rondhouden, dan denk ik van nou, dat zou ik niet trekken. 3 maanden lang maar aan een paard blijven trekken zonder dat er echt wat gebeurt.
2: Maar als je dan in die 3 maanden loopt je mee, wat is nou het meest bijzondere wat je eruit meeneemt?
1: Iets bijzonders.
2: Nou ja, je ervaring die je eruit hebt. Ja, je spreekt met 3 maanden lang met de topbestuurders van zo'n club.
1: Ja, ja. Nou, kijk, dat was wel het mooie. We hadden gewoon wekelijkse momenten, vaak op vrijdag, dat je een uurtje met ze gewoon zit en dat ze vertellen wat er gebeurt, noem maar op. En op een gegeven moment was het zo dat AZ, het Alkmaar, die wilde de aanvoerder heen van FC Groningen. En dat bod, dat kwam volledig uit het niks op donderdagavond qua vervolgen. En heel toevallig, de eerste afspraak die jullie op vrijdagochtend hadden stond in de agenda, was met ons. Dus eerst kwam directeur nummer 1 kwam binnen en die zegt, slecht geslapen, dit en dat. Ik denk, nou, hier gaan we. 5 minuten later kwam directeur 2 binnen die zegt, ja, en jullie opbellen dat je 's ochtends naar de wc moet om 4 uur... en dan daarna niet meer kunnen slapen omdat je stiekem op je telefoon heen lopen kieken. Dus toen dachten wij al van, nou, hier gebeurt wel wat. Nou, en als je dan dat soort dingen horen en dat ze, ja, dus eigenlijk nog niet zichzelf heen kunnen overleggen, maar dan wel vertellen dat er, nou, ik geloof dat er 44 miljoen was wat even in de mail binnenkwam. Kijk, dat binnen de mooie en leuke momenten die je dan mee kunnen pakken, zeg maar.
2: Ja, ja, kan ik me voorstellen.
0: Is dan ook dat je dan, dit was dan een moment, moest je waarschijnlijk niet vroegtijdig naar buiten brengen. Je moet dan ook even laren je mond houden.
1: Dat was nog het moeilijkste van die zomer inderdaad.
0: Ja, ja, ja.
1: Ondertussen maak je wel ook je normale afleveringen en je normale praatjes, maar je mogen niks vertellen.
0: En je ook dan speciaal opdracht gekregen vanuit het bestuur van, dit mag niet harder naar buiten dan de podcast zelf.
1: Ja, ja, wij hebben voor de zomer wat moeten steken en waarin sting dat we tot 3 september, toen was de transferwindow voorbij, tot 3 september moesten we volledig onze mond houden en anders dan sting er een lekkere boete op. Maar dat heb wel waard, want dan weet je ook dat je 3 maanden lang maar beter niks kunnen zeggen, want anders zat mijn spoorgeld eraf, zeg maar.
0: Wat vond je nou het allerleukste wat gebeurde tijdens die periode?
1: Ik vond het totaalbeeld vond ik leuk. Eigenlijk alles wat wij wilden, dat kon. Dus we werden met die directeur in de praat, maar ook met spuurders, zaakwaarnemer zit erin, de trainer zelf zit erin. Zo hebben we echt een heleboel perspectieven kunnen doen waarmee het ook. Nou, dat merken we nou het een week stond de eerste aflevering stond nou online. Het is ook leuk voor volk dat helemaal niks met FC Groningen heeft. Dus als je gewoon geïnteresseerd bent in voetbal en je binnen benijdt wat er achter de schermen gebeurt in zo'n zomer, dan kun je gewoon luisteren, ook al weet je helemaal niks van FC Groningen, maar dan kreeg je wel al die perspectieven en al die verschillende blikken kreeg je mee. Nou, en dat is gewoon superleuk.
0: Ja.
1: En dat horen we ook. Dus de berichtjes die we kregen, die gewoon van Maastricht tot Amsterdam, tot aan de directeur van NEC, die een berichtje stuurde hoe leuk je vond om te horen. Nou, dat binnen wel de mooie dingen.
0: Ja, maar ja. Het geeft ook best wel al rugbaarheid, want jij stond in de VI.
1: Ja. Ja, nou ja, dan scheelt het dat je een teetje mee loopt en dat je de beste man van VI ook zelf kennen. Dus ik zat met hun teppen over wat anders en toen dacht ik van, zeg je dat, je kunt wie niet waag, wie niet bent.
0: Ja, inderdaad. Zegt, jij vindt zijn knetjes wel hoor.
2: Het is niet wat je weet en het is wie je kennen. Hè?
0: Ja, dat is inderdaad. Hé, hey, ja, maar Jeffrey, nou ben je dit idee bedacht en is ten uur gebracht. Is dat er al iets anders op stapel? Dit nodig heeft,
1: nou, we hebben een jaarlijks iets, dat is altijd heerlijk. Begon mee op trainingskamp elk jaar met de selectie. En dat is elk jaar tot nu toe in de winter, eerste week van januari in Marbella. Nou, dat is het eerste hoogtepuntje wat hier komt. En het mooie is dat die jongens, wat ik zeg, mijn moois doen dit nou bijna 10 jaar. Die zijn inmiddels 700 man die ook elke maand betalen voor de podcast en voor extra afleveringen. Nou, en met het geld daarvan kunnen wij dus lekker in de winter naar Marbella. Ja, dan maken we daar weer wat leuke dingen. En dan kost het mij uiteindelijk geen euro. Dus dat is een heerlijke gratis vakantie die ik er altijd bij kreeg.
2: Wij doen er wat verkeerd,
0: ja,
2: Kees.
0: Inderdaad, ja, dus, wij moeten geld betalen.
1: Dat kan nog komen.
0: Hey, Jeffrey, waar is de podcast te beluisteren?
1: Ja, je kunt het overal luisteren. Spotify, Podimo, alle... Nou, Jens, tegenwoordig geloof ik 56 apps waar je podcast op kunnen luisteren. Als je zoekt op groen licht in het Nederlands... of je zoekt op Convo Minder, dan zie je voorbij komen.
0: En nou, hartstikke leuk om je aan de lijn te houden, Jeffrey. En nog heel veel succes met de komende ideeën en podcast, alles wat erop mag komen.
2: Creativiteit...
1: Kom goed, jongens. Dankjewel. En een eer dat ik er mocht wezen. Ik hoop dat mijn vader met trots teruggeluisterd heeft.
0: Dat hoop ik.
2: Nou, wacht even. Als je dan toch zo mooi bent. Wacht even. Dan hoor ik toch nog even een oude jingle van die Klaas nog in is spreken net. Ik hoop dat ik hem kan winnen.
0: Een soort polygoonjournaal.
2: Polygoonjournaal, ja. Wacht even hoor. Kijken of ik die aan de praat kan krijgen. Luister nog even.

0: Kregen we op ons dak, ja.
1: Ja. Ik bel hem.
0: Ik zal even schakelen mezelf.
1: Is dit de bingo-host?
2: Ja, helemaal. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Martin. Ik zou zeggen, de podium is yours.
2: Nou, dat is hartstikke mooi. Dat, goedemorgen, alle luisteraars van Urk FM. Dit is de bingo-master Urk FM. Dat, ja, wat zullen we maar van zeggen?
1: Nou, jij, oh, ja,
0: hoe gaat het een beetje met de kaartverkoop? Moeten wij er nog een zwingel aan geven?
2: Natuurlijk, een zwingel is altijd goed, maar...
1: Nou, je zwingel maar in rust.
2: Eventjes, maar dat zegt er alweer fantastisch uit. Dat ze, politiebegeleiding is nog net niet nodig, maar het begint er wel aan te komen.
1: Oké, okay, waar kunnen we de kaart krijgen, Martin?
2: Nou, bij de PAM, waar voorheen dus de Gulf was. En bij Intertoys nog steeds. Dus de verkoop zit dus volop bezig. Nou, we hebben wel releasen en weer.
0: Ja, dat is een mooie advertentie inderdaad in het reclame met alle prijzen. Maar noem even de vier topprijzen, Martin, als je...
2: Nou, we hebben er vijf, hè?
0: Of even, ja.
2: Dat, nou ja, we beginnen vanzelf dan met het mooiste wat de meesten opkikken. Dat is een geld. Dus dat is 450 euro cash. Zo even op een zaterdagavond. Dat is dus ronde vijf. Ronde vier hebben we Dyson V15. Prachtige stofzuiger zonder snoeren. Ronde 3 is een boodschappenpakket van Albert Heijn van 449 euro. Nou, dan ronde 2 hebben we Intertoys met Cliff 18. Ook een bon samen van 449 euro. En we beginnen met de Brouwers Mannenmode van 449. Dus dat ben even onze grootste prijzen van
0: ja, vanavond. Je noemt het zo even op alsof het niks is, Martin.
2: Het is een pracht zo.
0: Het is zeker een pracht. Hey, maak er wat moois van vanavond.
2: Dat komt helemaal goed.
0: Yo.
2: Bedankt jullie.
0: Okay.
2: En jongens, tot vanavond allemaal.
0: Jojo, hoi hoi.
2: Lekker mee bingoen.
0: Dat was yo. Martin. Jo, hoi.
3: Je maas op de radio.
1: Door nou nog last van het werk wat je toen had gedaan. Gehoor, misschien.
4: Wat?
1: Ja.

0: Ja, vorige week moesten we even een verstek laten gaan. Maar in ieder geval, nou wel weer aan de lijn, Mark. Mark.
1: Goedemorgen.
0: Ik moest nog even overschakelen. Goedemorgen. Ja, dat was toch wel weer een... niet heel lekker, toch? Vorige week.
1: Nee, zeker niet. Nee. Dat mag je gerust in het rijtje van... niet goed en onacceptabel als Urk zijnde zetten. Dus ja, dat moet beter vandaag.
2: Maar het lijkt ook een beetje... op en neer te gaan, Mark. Goede wedstrijd was je prima. Eerste wedstrijd minder, tweede wedstrijd goede wedstrijd, derde. Waar zit het in?
1: Ja, als ik de vinger op de zere plek kon leggen, dan zouden we dat zeker doen. En we hebben het erover. We hebben het er ook met de groep over. We trainen ook hard. En we zijn ook allemaal fit, dus daar ligt het ook allemaal niet aan. We zijn natuurlijk wel, we spelen in een andere competitie, in een andere manier van voetballen. Een aantal jongens moeten daar ook aan wennen. Daarbij vind ik ook dat iets ervaren jongens binnen ons team met ervaring op derde divisieniveau in ieder geval meer de kar moeten gaan trekken. Daar hebben we het ook over gehad. En daar waren ze het mee eens. Dus uiteindelijk moeten we ervoor zorgen dat we dat die gasten in ieder geval altijd een zesje spelen. Ja, dan gaan we wedstrijden winnen. En spelen die jongens minder, dan wordt het lastig. En dat hebben we nu twee wedstrijden gehad.
2: Wat staat er vanmiddag op het programma, Mark?
1: Vanmiddag staat er een competitiewedstrijd op het programma waar gewoon gewonnen moet worden. En de urgentie wat dat betreft is heel hoog. En dat beseffen we ons. Uiteindelijk willen we ergens naartoe. Ja, dan zul je wel je tanden moeten laten zien in deze divisie. Hè? En dan moet je wel, ook als het iets minder gaat, laten zien wat je wil. Ja, en dat moeten we vandaag gewoon laten zien.
2: Maar zie jij in de week vooraf, op de training al, wat de vorm van de wedstrijd op zaterdag gaat worden?
1: Ja, dat is wel leuk dat je dat zegt, want dat heb ik... vorige week hebben we goed getraind en iedereen was fit. En toen zei ik zelfs nog binnen de groep van, binnen de medische staf, we hebben iedereen fit. Hè, hoe mooi is dat? En we hebben goed getraind, we hebben een stap gezet conditioneel. Ja, en dan uiteindelijk speel je zo'n wedstrijd. Dat zie ik niet vooraf. Absoluut niet.
2: Ja, voor zover. Maar welke factoren heb je invloed op, wat jou betreft?
1: Ja, ik moet er gewoon voor zorgen dat het plan duidelijk is. Ja, en dus ook met de jongens daarop getraind. Wat willen we nou? Willen we hoogdruk? Willen we wat behoudende druk? Is het duidelijk voor de jongens, hè? Want dat is het allerbelangrijkste, want wij kunnen wel wat willen als staf zijnde, maar de jongens moeten een duit voeren, hebben we het over gehad, het is duidelijk. Dus daar heb ik invloed op. Kijk, ik heb geen invloed op de tegenstander of op de scheidsrechter en dat soort dingen. En daar hou ik mijn jongens ook voor. Wij moeten ervoor zorgen, waar wij invloed op hebben, dat wij dat het maximale eruit gaan halen. En ja, dat is vandaag weer een mooi doel.
2: Nou, met de hulp van de thuissupporters.
1: Ja, zeker. En ik vind, op dit moment zijn wij gewoon verplicht. En dat zijn we elke week, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar wij zijn gewoon nu vooral verplicht naar die mensen die Urk een warm hart toedraagt. Om te laten zien wat we willen. Hè? Wat ik net zei, onze tanden laten zien. En strijden voor elk grasprietje op dat sportpark.
2: Nou, we wensen je daar vanmiddag heel veel succes mee, Mark.
1: Dankjewel.
2: Oké, en tot de volgende.
1: Tot de volgende.

0: Vijf op een rij.
1: Ja, duurde vijf op een rij met...
2: Met Klaas.
1: Met Klaas, ook met Klaas.
2: Jongens, zo... Ik krijg gevoel, je bent net natuurlijk Klaas Barends, vurige week ook al aan de
1: week. Ja, over Jip en Janneke.
2: Ik denk, hoe kan ik krijg dat we nou weer in de vijf op een rij krijgen?
1: Het is
3: nou,
1: moeten
3: weer. Een vast item wordt.
2: Het wordt nou inderdaad, dat wordt een vast item. Of iedereen op zit te wachten, weet ik niet. Maar...
3: Nou, in ieder geval niet. Van niet.
2: Dat geldt net zo goed voor ons als Klaas. Dus het is, wat dat betreft, we steken... We schromen niet om onszelf ook voor
3: af te zijn. Nee, kwalijk.
2: Nee, maar vooral ik niet. We schromen vooral niet om één kant. Nee, dat is een gekke geit. Klaas?
1: Hey, dus even, de aanleiding was eerst Henry Bolle vanzelf.
2: Ja.
1: Die gaf Emma post op. Emma post kon niet. Toen zegt Emma, doe gauw mijn ome Klaas.
2: Oh.
3: Ja.
2: Dus maar, vandoor de link weer.
1: Ja, dus dan is zo de link weer gelegd. En dat is dus familie, Klaas. Dat kan ik niet aan.
3: Dat is mijn nichtje en mij, inderdaad. Dus, en die vindt het prima om mij naar huren te kunnen.
1: Ja
2: dus maar vandoor. Dan heb je ook... Dan kijk niet iedereen het iets met zijn nichten of ooms. Dat kan best wel een...
1: Ja.
2: Een relatie op papier
3: is. Wij zijn aardig close. Aan de familiekamer binnen wij aardig close. Ja. Dus ik bedoel, wij hebben geen familieweekenden en dat soort dingen of zo. Maar we komen regelmatig bij een kanger over de vloer. Dus dat is, dat zit niet helemaal goed.
1: Nou, dan,
2: okay,
1: maar, ja, we hoeven ook niet meer te vragen wie Klaas is, want dat is inmiddels wel duidelijk.
2: Ja?
3: Dat mag toch.
1: Nou, wij nog één kant niet van jouw belicht vurige week. He, je bent betrokken natuurlijk bij het boek van Jip en Janneke.
3: Ja.
1: Maar wat doe je in het dagelijkse leven?
3: Dagelijks leven ben ik onderwijsondersteuner bij Hogeschool VIA. Dus wij zorgen, om het met een netjes woord te zeggen, voor de student journey. Dus zorgen dat op het moment dat de student binnenkomt en eigenlijk tot het moment dat hij afstudeert, dezelfde nou nog, ja, dat eigenlijk alles gewoon via de systemen goed loopt.
1: En is dat de VIA in Zwolle?
3: In Zwolle, inderdaad, ja.
1: Ja, nou, die ken ik toevallig, die school.
2: Ja, maar... Ja. Ik bedoel, ik had niet bijvoorbeeld... Als ik nou Pakkenberg 25 jaar geleden teruggegaan... Of misschien nog wel langer... Dat ik de jonge Klaas Barends in deze rol toedicht.
3: Nee, nou ja, kijk, ik was toen wel... wat is het? Altijd aandacht met computers, zal ik maar zeggen. Dus ik heb eigenlijk mijn hele leven wel iets met IT gedaan... En op een gegeven moment dan kom je erachter dat, nee, ik werk met een computer, dat gooit je goed af. Maar je kreeg soms een beetje een gevoel dat je werkt voor de computer, zoals ik waar ik dus eigenlijk de computer bepaalt wat je doet. Nou, dan wil je toch wat maar met mensen. Dus ik zit nu eigenlijk op een plek waar ik voor mensen werk en met mensen werk. En word dan de computer in principe de administratie aan en neemt. Dus met een computer werk ik prima, maar ik wil niet voor een computer werken.
1: En volgens mij ben je nog betrokken bij de... Hapkido-vereniging, toch?
3: Als er geen ding is waar ik zeg maar, denk, het meest aan verbonden ben, dan is het Hapkido-vereniging.
1: Ja, precies.
3: Die trouwens volgend jaar 40 jaar bestond. Dus dan, ik ben zelf nu 54. Dus nu 39 jaar Hapkido. Dus je kunt wel zeggen dat het een behoorlijk deel van mijn leven uitmaakt.
1: Het is inderdaad een flink teetje nou.
2: De huwelijke
3: status. Langer dan alle andere dingen die je noemt, dus ik bedoel...
1: Nee, we gaan lekker beginnen, Klaas, daar komt-ie.
0: Vraag 1. Ja.
2: Aan welke leeftijd heb je de mooiste herinneringen?
3: 30.
2: 30, dat is snel.
3: Ja, nou, 30, dat is de tijd waarin je nog gewoon alles kunnen.
2: Ja.
3: En word je ook wat geld om aan en dat soort dingen. Ja, nou, 30 is gewoon de mooiste leeftijd die er is.
1: Klaas kan op dit moment niet zoveel maar en hij heeft ook geen geld.
2: Ja, nee, maar heb je iets in de leven dan, sinds je 30ste jaar?
3: Nou, kijk, als je, ik heb geen ernstige ziektes of zo op lopen. Maar ja, je merkt wel dat als je 30 bent en dat het je allemaal wat minder energie kost. Ik zou eerder zeggen dat als je financieel kijkt, dat het nog wel iets maar om aan en dus toen. Maar ja, toen kon je er maar niet, dus vandaar.
0: Vraag 2.
1: Laten we dan ook die leeftijd pakken. Al die tijd, of uit je jeugd, is een anekdote die je nog altijd bijstaat.
3: Nou ja, toen ik 30 was, toen besloot ik om 3 jaar in Korea te gaan wonen. Dus ik denk dat dat op zich al een anekdote is. Dus dat, ja, dat werd mijn leven voor de rest wel heel erg bepaald vanzelf. Het leukste vond ik dat ik dan een anekdote moet vertellen. Ja, ik laadde op dat met dat corionnetje. Ik stond in de metro en een jongetje van een jaar of vier die zegt tegen zijn moeder in een corionnetje: kijk moeder, een buitenlander. Dus ik antwoord op zijn corions: ik ben geen buitenlander. Nou, als je dat gezicht van dat jongetje toen we zien aan.
1: Ja, precies. Ja. Precies. Maar kom je er nog ook wel regelmatig dan? Of?
3: Ik kom ongeveer één of twee keer per jaar nog in Korea. Ja.
1: Ja, okay.
2: En is dat dan puur voor het land dan? Of omdat het land verbonden is aan de Hapkido? Wat is...
3: een combinatie van het land, moors die je erop bouwt, een familiebaan die er liggen, Hapkido.
2: Familiebaan? Heb je ook familiebaan dan?
3: Ja, dat, mijn dochter die woont in Korea, wist je dat niet? Ik nou, dacht dat hij in een liefde voor dit interview.
2: Maar dat hij in Korea. Maar dus die zie je dan ook twee keer per jaar?
3: Ongehoord. Ik bedoel echt een Jan die is droog, die studeert dat soort zaken.
2: Ja.
3: Dus, maar inderdaad. Dat, ook dat is een aardige goede reden om regelmatig naar Korea te gaan.
2: Kijk, het is dan niet zo dat je denkt van als eerste instantie, Klaas. Dat je ook nog eigenlijk een gewoon vader bent, Nak.
3: Ja, dat, al 30 jaar, we hebben 39 jaar, dat leer ik. Al 21 jaar.
2: Ja, is toch weer een verrassend
0: Vraag 3.
2: Oh, ben ik? Oh ja, sorry. Ja, ja. Aan wie moest je vanochtend het eerst denken?
3: Aan wie moest ik vanochtend het eerst denken? Nou, ja. Aan koningin Maxima, want die komt de moederdag langs. Daar heb ik voor de rest niks mee te maken.
2: Nee.
3: Maar ja, we hadden het er zo over. Dus ik denk, oh ja, die komt ook langs. Nou, dus, koningin Maxima.
2: Maar die werd vanochtend wakker. En het eerste, hij komt minder dan wat ik moest zeggen. Dan dacht je aan koningin Maxima.
3: Ja, hoe het komt, weet ik niet. Dus vraag me niet hoe dat in een keer in mijn gedachten scheurt. Maar dat is, dan moest ik aan denken. Aan
1: de maar de Hapkido-vereniging geen rol op die dag?
3: De Hapkido-vereniging ging totaal geen rol.
1: Nee, oké. Okay. Zou kunnen dat je dan nog iets, dat weet ik veel, dat je later ontvangt. Nee, oké.
0: Vraag 4.
1: Hey, ik doe even de aanname dat je vanuit de Hapkido ook wel veel met juur te maken hebt.
3: Nou, best wel. Ja.
1: En ook op school natuurlijk. Die binnen misschien nog een slagje naar zelfs, maar... Als je nou een advies mogen geven aan de jeugd van nou, wat zou je dan mee willen geven?
3: Ja, vrij veilig. Maar.
1: Oké, Klaas.
3: Nee, hoor. Trek erop uit. Leg naar je contacten. Kijk om je heen wat er in de wereld is. Kruip niet in een skulp. Daar heb je iets aan.
1: Helder.
0: Vraag 5. Ja.
2: Ik denk dat Klaas ook wel pragmatisch aangelegd is.
3: Ja, dat kun je wel zeggen.
2: Dus, waarom moet je daarom belachen?
3: Nou ja, als je, op het moment dat je dat zegt, Klaas is wel pragmatisch aangelegd.
2: Ja, dat denk ik. Ja, dat is zo.
3: Door wat je in één woord eigenlijk wel een beetje wie Klaas is, dus dat klopt wel.
2: Nou. Oké, okay. Dus ben ik aan de beurt trouwens?
1: Ja, ja.
2: Vraag 5 is
1: nee, dit? We zitten bij vraag 7.
2: Nee.
1: Nee, vraag 5.
2: Nee, vraag 5, ja, is dat natuurlijk de muziekvraag, daar mocht je over nadenken. Maar ik doe even een klein...
1: Nou,
2: daar
1: hoeft hij niet lang over na te denken, nee, kan ik je melden.
2: Maar heb je ook gewoon ongewarpen, word je liever gewoon niet over willen, nee, hoor?
3: Mijn baan met mijn dochter bijvoorbeeld, ik bedoel dat echt nog wel dus een beetje precair. En dan wordt er een bult aannames gedaan. En hij zegt van, dat is voor mij persoonlijk. En dan kun je het voor de rest, moet je het overal over hebben, maar daar ligt af en toe wat gevoeliger. Dus dan liever niet.
1: Nou, hij heeft het toch over.
3: Voor de rest vind ik een open boek en kun je het overal met mijn over hebben, dus.
1: Ja, maar, ik snap dat je er nou niet over wil, maar als ik met jou... Bij jou in huis, aan een bekking zit. En we hebben gewoon een mooi gesprek. Dan kun je het toch overal over hebben?
3: Oh, dan kan het overal over. Dan is er geen probleem. Dat
1: nee,
2: okay. Ja, maar ik snap natuurlijk... Als je zo gauw het over je kinderen gaat... Heb je wel. Het is altijd vanzelf. Dan gaat die rits die gaat ook weer open. Weet je wel?
1: Ja.
2: Van alles wat er dan meer los is. Dat trek je naar jezelf toe. Dus dat...
1: Ja, en niet iedereen in een wie toe, dat zit
2: ja, dus...
3: Nee, en jij nog niet leuk, wat is het, een cultuurverschil. Dus sommige dingen die voor die kant eigenlijk logisch binnen, maar hier niet in Angersommen. Ja, om daar constant tekst en uitleg hoeven te geven, daar zit je niet altijd op te wachten.
2: Nee, dat nee. Snap ik. Dat, ja. Maar dat hoeft dat niet, vanzelf. Dat je bent
3: nee, die doet dat niet.
2: Ja, dus. Inderdaad. Dat bepaalt die.
3: Ja.
2: Dus, goed.
1: We gaan naar de muziekvraag.
2: Muziekvraag.
1: Klaasje en een nummerenkeuze. Ja, was er eigenlijk vrij snel uit. Je kwam er gelijk met dit nummer aanzetten. Maar voordat we dat nummer gewoon introduceren, vragen we aan jou van, waarom nou dit nummer? Wat is er vooral bij dit nummer?
3: Nou, ik vond het eigenlijk wel een moeilijke vraag, want ik denk dat ik er ergens een had. Eclectische muzieksmaak, zal ik maar zeggen. Als je aan het einde van het jaar, als je Spotify listert, komt van welk muziek je luistert.
2: Ja.
3: Nou ja, diverser als meer muzieksmaak kan het alles niet, denk ik. En dit was maar zo'n dingetje, nou, we zingen, hoe lang zal dat geleden wezen? Maar is 30 jaar, denk ik, op Pinkpop. En het regende een beetje. En je stond onder zo'n zeiltje. En toen kwam dus deze band, die kwam op en die ging Ulies nummer zingen. En op een gegeven moment, dan breekt de zonneduur. Ja, dat paste toevallig erg goed bij dat nummer waar
1: ja,
3: ze zongen.
1: Ja, ja.
3: Kijk, en dan achteraf is de vraag, en jullie kunnen zien, nou, het wordt beter weer. Dus we houden het refrein nog eventjes aan. Ja. Zodat het moment het ook goed doet.
1: Ja.
3: Of, snap je, dat is dingen die soms toeval likken, zal ik maar zeggen, kunnen misschien ook nog een beetje in de koord gespeeld worden.
1: Maar zie je dat in je gedachten al je zo dat moment drogen?
3: Ja, nee, dat zat me echt helder voor de vier, zeg
1: maar. Was je dan met Moors of zo, of was je met Maamezen?
3: Ik was er met mijn neef en mijn nichten, was het toen dus...
1: Ja,
3: het was Pinkpop 25, dus ik denk dat het 92 of 93, nee, 94, zoiets rond die tijd.
2: Ja, het zal 94 geweest, denk ik.
3: Ja, zoiets. Ja.
2: Nou ja. Zo is er het nummer.
1: Ja, ja, ook ja. Dus dat was toen nog een vrij vers nummer.
2: Ja.
3: Ja.
1: Hey Klaas, leuk eventjes spreken te hebben. Wij nemen vanaf hier alvast afscheid. Kom nog hier het nummer aan en dan gaan wij draaien voor je.
3: Nou, hier heb je Crowded House met Always Take the Weather With You.

0: Ja, het ontbijtje, hè. Het is kwart voor 12 en dan weet je hoe laat het is.
1: Jongen.
0: Ja, het is toch zo?
1: Ja, worden, dat is een koe.
0: Ja, dus we gaan bellen. Het altijd spannende moment.
2: Hallo,
0: met
2: Femi.
0: Hallo, Femi. Je spreekt met Kees de Vries en Henk Visser. Goedemorgen, van Visser en de Vries.
2: Goedemorgen.
0: En is er wat bezorgd, Femi?
2: Ja, er is een lekker ontbijtje met mij bezorgd.
0: Ja, er is er een lekker ontbijtje bezorgd.
1: Beerland begonnen.
2: Ja,
0: hey, helemaal lopen, vriend.
1: Nou, het is voor je buurvrouw.
0: het was.
2: Met de buurvrouw, pech.
0: Ja. Oh. Hey, Femi. We hebben trouwens Femi ook al eerder aan de lijn gehad. Want daar zit haar vader op een gegeven
1: moment. Ja.
2: Ja. Ja.
0: Helaas niet maar honger, hoor.
2: Nee.
1: Hey, maar nou is ze zelf aan de beurt.
0: Nou is ze zelf aan de beurt. En aan wie denk je, Carina? Oh, ja,
1: Nou,
0: Femi, doe even alsof.
1: Nou, Kees is in vorm, hoor.
0: Aan wie denk je?
2: Aan wie zou ik nou moeten denken?
0: Nou,
2: ik denk Carina.
0: Nou,
2: nou,
0: echt niet te geloven. Ik ben echt nooit zo snel. Oh. Meestal zitten we in de trant. Bent u een vrouw? Ja,
2: ja.
0: 80 jaar.
2: Ja.
0: Hey, Femi, het is dus van... Goedemorgen, Carina.
2: Goedemorgen.
0: Nou ja, de lol is er al af.
1: Nee, maar Carina...
0: De
2: lol is er niet af.
1: We kunnen dan wel een klein beetje rond om mezelf. Maar Carina, waarom vond je dat Femi een ontbijtje verdiend hadden?
2: Nou, omdat mee mogen wonen de liefste is. En ik dacht van... Ja, dat verdient ze gewoon.
1: Ja, Jelena natuurlijk. Maar dat mag ik toch wel zeggen. Dat Jelena nodig en bier maakt natuurlijk het afgelopen jaar.
2: Ja,
0: dat is een understatement.
1: Ja, dat is echt een understatement, ja. Absoluut.
0: Ja. Het is... ik denk dat je... Dat is geen vraag. Maar het hele dag erop mee geconfronteerd worden... lijkt me ook vermoeid. Of niet? Is dat zo, Femi?
2: Ja, zeker. Ja, het is gewoon een onderdeel van je leven, hè, nou.
1: Waar raakt het dan ook zo? Dan lees je wel eens wat en dan zie je wel eens wat van... De binnendagen, dan is het beter. In de binnendagen, dan is het minder. Werkt dat zo? Met
2: ja, dat werkt ook wel zo. Maar ja, het is gewoon iets wat je in je leven een beetje in moet zien te bouwen. Passen, moet je het nemen.
1: Lukt dat?
2: Het is een onderdeel van je. En ja, dan heb ik je zeggen, dat gaat iedere dag wat beter staan.
1: Ja.
0: Ben je dan ook dat je bewust naar activiteiten... of een activiteit hoeft natuurlijk niet iets in een sportschool te wezen... maar dat je contact met mensen, dat je die actief dan benaderen? Of opzoeken?
2: Nee, dat valt op zich voor mij. Je kijkt er wel naar. Ik bedoel, als je bijvoorbeeld op Instagram wel er... En dan kiet je bij wat post die over rouw en zo gewoon. Dat je denkt van ja, daar kan ik me wel in vinden.
1: Ik denk dat het echt wel een jong geval. Ik volg je ook vanzelf en ik zie wel eens wat voorbij komen. Maar een kind verliezen is sowieso vanzelf verschrikkelijk.
2: Ja.
1: Maar helpt het dan ook dat je er zelf ook veel over... Nou, veel, wat is veel? Het kan nooit te veel wezen. Maar er veel over posten, er veel over bezig ben en er veel over praten.
2: Nou ja, kijk, het is ook een soort uiting, denk ik, van ook inderdaad, van ja, zo voel ik me vandaag, dus ja, dat wil ik gewoon ook even kenbaar laten maken.
0: Ja.
2: Aan de ene kant denk je ook wel eens van ja, ze mogen het ook niet vergeten.
1: Nee. Ja.
2: Kijk, die zal het niet vergeten worden, niet de roeis, maar ja, je wil dan zo graag dat je de, tenminste vind ik, voor het praat even voor mezelf, ja, gewoon even af en toe even die naam benoemen.
1: Ja, dat, het idee van hij is er gewoon. Hij is gewoon in je gedachten en in je hart is hij gewoon aanwezig. En,
0: het ontbijtje, Carina, Carina zit natuurlijk ook in hetzelfde schuitje. Hè? Het is, het is ook een. Maar dat, in ieder geval dat je kan rijden om het verdriet te dragen. Ja. Gemis. Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Hey, maar even.
2: Een gezamenlijk verdriet, ja.
0: Even wat anders. We gaan even een zijstapje, Femi.
2: Even een zijstapje.
0: Nou, dus ik zit naar Henk te kijken. En ik dacht, hé, er is iets met Femi en Henk. Van vroeger, volgens mij is er... Heet jullie ook wel een beetje om elkaar reden, deinst.
1: Ja, Femi was een mol van, ja. Van mijn zusje Angeline.
2: Ja, van Angeline.
1: En dan moest
2: ik... Dat was een kind aan u.
0: Ja, dan kwam Femi erin. En dan sting puber Henk.
1: Ja, ik stink de stuiteren, jongen.
0: Stink de basketballen. Ja, wat een hak. Die zag Femi wel.
1: Ja, Femi, jullie liep ook wel bij ons op zaterdagmiddag mee in de winkel.
0: Oh.
2: In de winkel.
0: Ja, met, ja. Dus wel een relatie. Even.
1: Ja, nee, ik snap je.
0: Ja?
1: Ja, nee, ik kom Femi even wel.
0: Een
1: ja.
0: Baant met de kanker, toch?
1: Nou, ik denk dat ik ook wel... Ik had ook wel een oogje op Femi.
0: Nou, ja. Wist je dit, Femi?
2: Ja, zie je.
0: Oeh,
2: ja,
0: ja, ja, ja.
2: Dat wist je wel van elkaar.
0: Ja, ja, oké. Okay.
1: Ja. Ja, zo was dat aan God, Kees. Ja,
0: ja het is... Ja. Ja, God zo, ja.
1: En dan... Eén keer wordt dat dan... Bij een hanger wordt dat dan verkering. Of bij een hanger... Dan is dat weer over. Of ik weet niet waarom we dat dan bij
2: ik
1: ons niet...
2: Ik vond Henk altijd reuze interessant. Ja, dat ik zo zeggen.
0: Nou, het duurt niet heel lang, hoor. Nee. Nee,
2: maar
0: ja, dat,
2: hey, Kees, ik vond jou ook altijd erg leuk.
0: Nou, en dat is nog steeds, hè?
2: Dat bedoel ik. Dat is
0: toch nee. Ook humor. Ja, zeker. Nee, maar we zijn ook niet voor niks nog steeds moois. Hè? Dat is, we zitten kan er al een jaar of... nou, 50.
1: 50 jaar. 50 jaar. Jaar. Ja, zeker.
0: Zo.
2: 50 jaar.
0: Ja, nou, vanaf de kleuterklas.
2: Nou,
0: we zijn 54 aan het... toch, Henk?
1: Maar, ja, je bent 54.
0: Vond je niet? Nee.
1: Hey Femi, geniet van het ontbijtje.
2: Ja, joh, ik vind het hartstikke leuk.
1: Hey, leuk even om je zo te spreken, ondanks dat de reden natuurlijk wat minder is, of wat minder, dat is ook weer een understatement. Maar ja. We gunnen het
2: genoeg om van te genieten.
1: We gunnen het je lui van harte.
0: Carina, je ook bedankt even zelf.
2: Hartstikke bedankt,
0: ja.
1: Hey, maak er nog een mooie zaterdag van.
2: Komt goed.
1: Yo, doei.
2: Doei.

0: Visser in de Vries van 26 september zit erop.
1: Gelukkig wel. denk je van jezelf, van ik er allemaal weer uit de kraan. Nou. Ik denk, ach.
0: We zullen een pot koffie zetten voor, of een pot koffie klaarzetten voor de bingo-meester vanavond.
1: Ja. Als je verkrijgbaar.
0: Ja.
1: Verkrijgbaar. Bij de PAM, voorheen de gulf. Volgens mij is het een andersom.
0: Ja, de PAM is toch gewoon een verzameling.
1: Ja, maar het is de gulf, voorheen de PAM.
0: Nee, het is niet meer de gulf, het is de tank.
1: Oh, oké. Okay. Nee, tank zit aan het begin van de dorp.
0: Let maar op, het is de tank. Ja, kijk maar.
1: Enk, ik gewoon een speciaal voor jou. Gewoon
0: graag.
1: Gewoon een keer voor om me rijden. Ik zou zeggen, maak er nou een mooie zaterdag van.
0: Tot volgende week.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De regering in Jemen zegt 2 raketten en 2 drones te hebben onderschept die door Houthi-rebellen waren afgevuurd op Saoedi-Arabië. Dat land heeft ook een raket neergehaald, meldt persbureau AP. De aanval is nog niet opgeëist, al duurt het bij de door Iran gesteunde Houthis vaker meerdere dagen voor ze een aanval opeisen. Sinds juli voeren ze geregeld aanvallen uit op buurland Saoedi-Arabië. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water en de komende dagen wordt meer regen verwacht. Bij een vliegtuigongeluk in de Democratische Republiek Congo zijn alle 17 inzittenden omgekomen. Aan boord was een militaire delegatie met 2 hoge militairen, het hoofd van de militaire rechtbank van Congo en een luitenant-generaal die over de financiën van de krijgsmacht ging. Het vliegtuig kwam in de problemen door een technische storing. De piloot probeerde een noodlanding te maken op een braakliggend terrein, maar dat mislukte en het toestel stortte neer. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren bekend dat oppositiepartijen Pro en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Ze benadrukken dat het minderheidskabinet met hun steun verzekerd is van een meerderheid in de Eerste en Tweede Kamer. Het weer. In het noorden nog een enkele bui, maar vanmiddag geregeld zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgen zonnig en nog wat warmer dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Graciele van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja hoor, daar binnen we weer met Ommekieken. Het is 25 september en we gaan terug naar een 25e september. Maar dan in het verleden van Urk, zo tussen de periode 1975 en 2010. Welk jaar het is, dat hoor je zo dadelijk. Op deze 25 september was het in ieder geval Urkst weer. Er was veel bewolking, af en toe regen, veel wind en een temperatuur van 18 graden.
4: Op de televisie zagen we de viering van 100 jaar Theater Carré, Avro's Service Salon en live beelden van de Olympische Spelen in Seoul.
3: En in de landelijke kranten worden adverteerd met een night biertje. Buckler zonder alcohol. Joep van het Hek die zou de loten wel rood mee weten.
4: Kortom, een uur met Urkernijs en muziek van 25 september.
2: 19. 88.

0: Kim Wilde in UK. Het was een beetje een comeback voor de, want ze had al een paar jaar geen top 40 hit maar had. En die comeback die was voor een deel te danken aan het feit dat ze in de zomer van 1988 het vuurprogramma verzorgde voor Michael Jackson, die toen op tournee was door Europa. Kwam ook in Rotterdam. Ik was erbij. Ik heb hem zien in de Kuip. Kim Wilde dus ook. En dat was een hele belevenis. Want ik was er nooit aardig bij een concert in de Kuiperwest. En dat was dus voor het eerst in 1988. Ja, dit is Ommekieken. We gaan zoals elke week weer terug in de geschiedenis van Urk. De recente geschiedenis. Dit uur dus naar 1988. Er gebeurde weer heel wat op Urk. En dat alles wordt weer opgeschreven in het Urkeland. En daar hebben we ons Nijs van Donald. Ja, in de jaren 80 ging het nogal eens over de vangstbeperkingen in de visquota. Ook in 1988 was dat het geval. De dreiging van een vangstverbod op tong in Skol hing de vissers als een zwaard van Damocles boven het hoofd. Maar volgens het Urkeland gloorde er hoop aan de horizon, want visserijminister Gerrit Braks had zich positief uit te laten over die visserijen. Zo was hij erg tevreden over hoe de vissers zich eulen aan de vangstbeperkende maatregelen. En dat kwam vooral door de strengere controles. Op Urk worden dat positieve geluid van Braks opgevat als hoop voor de toekomst, want de angst was dat de Ierlevloot vanaf 1 oktober tot aan het einde van het jaar voor de kant moest blijven leggen. Maar met de mooie woorden van Braks was zowel de handel als de aanvoerders ervan overtuigd dat het niet zo vaar zou komen.
1: Op de vuurpagina van het Urkeland een vrolijke foto van twee vrouwen in het Urker, maar de ene had er ulletje nog niet op. Die foto was gemaakt vlak voordat een groep van 90 Urkers naar Den Haag zouden gaan voor Prinsjesdag. Maar de vrouw zonder ulle was Mina van Seitjen en die had nog geen tijd had om het ulletje op te zetten. En dat terwijl ze al een kwartier te laat was voor de bus. Gelukkig had ze in de bus genoeg tijd om dat ulletje en de ongermussen in orde te maken. Zo direct maar over het reis zien naar Prinsjesdag.
0: Ja, je kunt het je nou nauwelijks voorstellen, maar in 1988 was er voor Urkers met een lichamelijke of geestelijke beperking geen opvangmogelijkheden of woonvormen op Urk. Alle mensen met een handicap die niet zelfstandig konden wonen, moesten noodgedwongen naar plaatsen als Emmeloord of Zwolle. Dat is nou wel anders met instellingen als het Hop, de Parelhof, het Top en de Piet Heinenallee. En daarom was in 1988 door een groep Urkers een stichting opgericht om ervoor te zorgen dat ook op Urk dergelijke voorzieningen konden komen. De naam van de stichting sting niet in het Urkeland, maar wel dat dominee Bouw de vuurzitter was bijvoorbeeld. En andere bestuursleden was een bekende namen als Rien Bogert, Tjeerd Hoekstra en Tim Kaptein.
1: Willy de Vries was 25 jaar in dienst op de huishoudschool als schoolmaakster en dat moest gevierd worden. Directeur Oost had een cadeautje voor Willy en een bos bloemen. En ook een speech. Daarin zei hij dat Willy een anoniem was als hulp in de huishouding. Maar dat er functieomschrijving nou was interieurverzorgster. Maar nog belangrijker was dat ze ook een praatpaal was voor de leerlingen die af en toe even de lui zijn ei kwijt moesten bij Willy.
0: Willy de Vries dus was toen 25 jaar in dienst op de huisartsschool. En die school die bestond al lang niet meer. 1988 was het jaar van verschillende zangeressen. We hadden net Kim Wilde, maar ook Tracy Chapman, een nighttalent, was dure breuken met het nummer The Fast Car. En de opvolger was Dissen, Talking About a Revolution. Tracy Chapman.

Vipold uit de top 40 van 25 september 1988. Eerst hoorde je Tracy Chapman op nummer 30 met Talking About the Revolution. En daarna Womack en Womack met Teardrops, sting op nummer 26. Het grappige is, als je het singeltje van Teardrops toevallig hebt, dan zie je op de hoes Womack en Womack stond. Maar ook al eens in Kingeren, die was het toen heel klein, dat was een kleuters. Maar die ben inmiddels groter geworden en er zijn drie dochters. En die hebben nou zelf ook een groep opgericht. En die heeten de Womack Girls. En die hebben ook al een plaat gemaakt. Dus kleine kinderen worden groot. Vorige week, en misschien kun je dat nog wel herinneren, toen hadden we het al over de zondagavondradio op Urk.

0: dienst tot groot verdriet van de radiomakers en de luisteraars. Zelfs landelijke kranten schreven er verhalen over, omdat ze het heel bijzonder vonden dat jonge jongens als Leendert Jan en Albert vrije radio maakten, niet met popmuziek, maar met geestelijke muziek.
1: Erk was ook een rommeltje aan het worden. Dat vond tenminste een raadslid Willem Hoekstra, die zich beklaagde over de troep die overal lag. Hij noemde troep op de haven en het industrieterrein en een brandgevaarlijke situatie bij een usine naast het gemeentehuis in de Torenstraat. Hoekstra dacht dat het te maken had met het stoppen van Jan Meun als straatveger. En volgens Hoekstra moest er dan ook gezocht worden om een opvolger. Of anders een milieuambtenaar die op de troep zou kunnen letten.
0: Optredens van Zuid-Afrikaanse gezelschappen in Nederland was in 1988 nauwelijks mogelijk vanwege de culturele boycott tegen het apartheidsregime. Maar daar trokken we ons op Urk niet zoveel van aan. Het Drakenbergs jeugdkoor uit Zuid-Afrika trad op in de schuilplaats en dat had grote indrukken gemaakt bij de aanwezigen, aldus het Urkeland. Vooral de zuiverheid van de solopartijen worden door het Urkeland geroemd. Ook de Zuid-Afrikaanse ambassadeur was bij het concert aanwezig.
1: Het gebeurde in die tijd nog wel eens dat er in een zaaltje een verkoop voor de houden door kledingwinkels van buiten Urk. Dat was toen het zarebien van veel Urker ondernemers, want die klaagden over oneerlijke concurrentie. De eigenaar van de Urker kledingzaak Ecluse liet wat van roren toen er weer zo'n verkoop was in het Irene. Ze parkeerden de auto vlak bij de ingang met een groot bord achter het raam. Kijk bij Ecluse, toch voordeliger, sting erop.
0: Ja, maar die verkopen die gingen gewoon duur. En ik was wel een beetje een trigger door die zaak, Ecluse, want ik kon mij die winkel niet herinneren. Maar die zal ongetwijfeld bestonden zijn. Maar ik vond het ook een opvallende naam. Dus ik heb eens opgezocht wat die naam betekent. En dat Ecluse is Frans voor een sleus. Dus misschien had de eigenaar van die zaak wel iets met de sleus te maken. Wie weet. Dat was het Niceblok van 1988. Ze direct. Dan gaan we eens even kijken wat het Nice van Over de Urken Grenzen het ding. Bijvoorbeeld iets met de Olympische Spelen in Seoul. Nederlands succes. Dat hoor je dus zo dadelijk. Eerst hoor je muziek uit Ierland van de Pogues. Die kennen we vooral van A Fairy Tale in New York. Een kasplot die in december altijd wel eens op Sky Radio hoort. Maar ze maakt ook andere muziek. Dit sting op nummer 27 in de top 40. Een Eat Fiesta en dat is het ook. De Pogues.

0: Milli Vanilli en Girl You Know It's True. Misschien wel het grootste muzikale schandaal van de jaren 80. Want ze had in ieder geval succes. Over de hele wereld, ook in Amerika bijvoorbeeld. En 2 jaar nadat ze was in Durenbruck, bleek dat ze helemaal niet zelf zongen. En dat betekent dat ze allerlei prijzen moesten teruggeven. Duo ging uit een kanger, ze hadden geen succes maar. Maar later zien ze dat ze zelf nooit weten hadden dat ze niet zelf zongen. Ze dachten dat ze zelf zongen, maar dat was dus niet zo. Ik weet niet of je dat helemaal moet geloven dat ze dat niet wisten. Dat ze niet
1: dat zelf slot toch helemaal nergens op dat je niet weet en dat je zelf niet aan het zongen.
0: Ik denk dat ze dat wel degelijk weet. Nee, maar ja, goed. Het was wel een bijzonder verhaal. Maar het belangrijkste is dat ze wel goede muziek maakte. Want dit Girl You Know It's True sting niet voor niks op. Nummer 4 in de top 40 in de plaat die je daarvoor hoorde, Fiesta van de Pogues, sting op nummer 27. We gaan weer eens even kijken naar wat er buiten Urk allemaal los was in Nederland of de rest van de wereld. We beginnen bijvoorbeeld met 25 september 1988. Dat was de dag van het Nederlandse roeiduo Ronald Florijn en Nico Rinks. Want ze wonnen het goud op de Olympische Spelen in Seoul op de dubbel 2. En dat was het eerste roeigoud voor Nederland sinds 1968.
1: 25 september 1988 was ook de dag van Ben Johnson, die op dat moment nog de gouden medaillewinnaar was van de 100 meter sprint. Die had hij de dag ervoor gewonnen, maar op 25 september werd ontdekt dat hij doping had gebruikt. Zijn gouden medaille moest hij weer inleveren.
0: 25 september 1988 was ook de dag dat Annie M. G. Schmid, bekend van bijvoorbeeld Jip en Janneke, de belangrijkste prijs voor de kinderliteratuur van de wereld kreeg, de Andersenprijs. Ze kreeg die uiterrijk door Astrid Lindgren, de bedenkster van Pippi Langkous.
1: En 25 september 1988 was ook de dag dat de 19-jarige soldaat Johan Romers uit Spijkenisse na 5 dagen zijn legeroefeningen in Duitsland mocht beëindigen. Die was al lang overlopen, maar dat wist Johan niet. Hij moest zijn broggen bewaken en hij had nog nooit horen gekregen dat hij zijn spullen kon pakken en terug kon naar de kazerne. Na 5 dagen had hij dat eindelijk duur en vertrok hij snel naar huis.
0: Nou, in ieder geval een trouwe soldaat dus in 1988, die Johan Romers uit Spijkenisse.
2: 1988.

Aha, hoor je? Met Touchy op nummer 21 in de top 40 van 25 september 1988. En daarna Phil Collins met A Groovy Kind of Love. En het leek alsof Phil Collins in de jaren 80 echt alles kon. Hij kon acteren in Miami Vice bijvoorbeeld. Hij kon zingen vanzelf, hij kon drummen. Hij had echt overal succes mee. Dit nummer zou ook weer terechtkomen op nummer 1. Maar sting deze week op nummer 14. En dat Groovy Kind of Love, dat kwam uit de jaren 60. En was eigenlijk van de Mindbenders. En toen klonk het zo ongeveer zo. Maar wel heel anders dan in de uitvoering van Phil Collins. Luister maar.

0: Ja, dit was uit de jaren 60. De Mindbenders en The Groovy Kind of Love. Wel een nummer met eeuwigheidswaarde. We gaan weer verder met het Nice. We hadden het al over de Urkers die op Prinsjesdag in Den Haag was ze nog gewoon. Het was een ploeg van maar liefst 90 schoolkinderen en volwassenen. Bijna allemaal in het Urker gekleed. Onder leiding van Jaap Kofferman trokken de Urkers naar Den Haag, waar ze ontvangen worden op het provinciehuis. Daar zong het dameskoor De Lofstem, de Zuiderzeebelade, in het Urker volkslied. En de commissaris van de Koningin van Flevoland, Han Lammers, die er ook bij was, die vond het optreden zo mooi dat hij beloofde om de koningin een brief te schrijven over het mooie bezoek uit Flevoland. En uiteraard stingen de Urkers vuur aan toen de gouden koets in de rest van de rijtoer duur Den Haag ging op die Prinsjesdag.
1: Nelly Ras was in de steeds het eerste en het enige vrouwelijke lid van het Urker brandweerkorps. Toen ze in september 1988 ging trouwen met Meindert Kramer, worden ze op haar luizen bruloft in de Koningshof toezongen door een koor van Urker brandweermannen. Volgens het Urkerland was de spuitgasten net zo goed in het zingen als in het blussen van een braad. Uiteraard moest er ook een mooie foto van het brandweerkoor gemaakt worden.
0: En dat zag er heel mooi uit, want ja, al die brandweermannen verzelven in de luizen mooie kostuums. Niet in de luizen brandweer pakken, maar in zo'n officieel gala kostuum dat ze dan hebben voor feestelijke aangelegenheden. Met een stralend bruidspaar als middelpunt. Meindert Kramer met Nelly Ras dus. De christengereformeerde Maranatenkerk kreeg zijn derde dominee, na de dominees Westerink en Brons. De naaipredikant was dominee Den Butter, die vanuit Middelharnis was gekomen. Hij zou de Urker gemeente 2 jaar blijven dienen, toen hij in 1990 vertrok naar Driebergen.
1: Van een dominee gaan we naar de Domineesweg. En dat is maar een klein sprongetje. De weg was toe aan een flinke opknapbeurt. En dat gebeurde dan ook in september 1988. Zo wordt de weg verbreed, zodat 2 vrachtwagens elkaar zonder muurten konden passeren. En worden er naar het asfalt aangelegd. Volgens de gemeente kon zo het verkeer tussen Urk en A6 veel beter doorstromen.
0: Nou, dat was nodig ook, want als je kijkt naar hoeveel vrachtwagens er tegenwoordig wel niet per dag over die domineesweg rijden, dan kun je je nauwelijks voorstellen dat die weg ooit zo smal was dat ze niet met z'n twin konden passeren. Het is wel goed dat die uitgebreid is, of verbreed is. Hier is Wet Wet Wet, met luizen nummer 19 hit in de top 40 van 25 september. Sweet Little Mystery.

0: Eric Clapton in Wonderful Tonight sting op nummer 3 in de top 40 van 25 september 1988. Het nummer was er wel wat ouder, een jaar of 10, maar was weer op Night in de Belangstellingen komen vanwege een concert van Eric Clapton dat in de zomer van 1988 op de Nederlandse televisie te zien in West was. Begonnen de sport van september 88. Ja, want al over de Olympische Spelen, maar dat was internationale sport. Wij en er vanzelf over urkensport. Klaasjelle, wat was er te melden?
1: Ja, voor het eerst in de geschiedenis van het hobbyvoetbal worden er in 2 verschillende poelen gevoetbald. Na de eerste helft van de competitie worden er een mes, tussen aanhalingstekens, in het programma gezet en moesten de beste 7 teams het tegen elkaar opnemen in een soort kampioenspoelen, terwijl de rest strijden om de nummer 8 positie. Oftewel, eigenlijk helemaal niks.
0: Voor des keizers baard, zeggen ze dat dan.
1: Ja, inderdaad. De Orka's die begonnen ook weer aan de competitie. Het naaie team Kolf en Molijn speelden de lui zijn eerste wedstrijd tegen Nashua uit Den Bosch. De figuurlijke Bessem is afgelopen zomerstop door het team begonnen, want heel veel spelers gingen voort of besluiten te stoppen en waren toch een bij het tweede van de Orka's. Na wat research heb ik kunnen vinden dat Nashua het wonnen, maar met hoeveel, daar ben ik nooit achter kunnen.
0: Ja, gek dat het Orkeland dat niet vermeldde, eigenlijk.
1: Nou ja, ja, inderdaad. Ja.
0: Moeten we toch eens nog maar de archieven inrollen, zoals we dat nou al doen. Want we muren van het Orkeland de archieven gebruiken we voor onze dank vanzelf, want het is hartstikke leuk. Maar in vervolg zullen we nog verder spitten om op die uitslagen te kunnen vinden. Dat was de Sportnice van 1988. We gaan weer even naar een stukje muziek van al een paar jaar oud. Dit was een nummer van Joe Jackson. Is She Really Going Out With Him? Hij had dat al een paar jaar aardroppen nummer, maar was nou pas in 1988 een top 40 te worden.

Joe Jackson en Is She Really Going Out With Him uit de top 40 van 1988. We gaan naar de nummer 1 van die week. Sam Brown. Een eendagsvlieg, maar ze hebben wel een nummer 1 in dat. Dit is Stop. Tot zo. Not Nice.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met een vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht. Een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat er werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Bij de gevangenis in Zaanstad hangen de vlaggen half stok vanwege de dood van een medewerker. De man werd gistermiddag doodgeschoten op een terras in Amsterdam. Er is nog veel onduidelijk over die schietpartij. De politie heeft een verdachte opgepakt. Het parool meldt dat het gaat om een man die heeft vastgezeten in de gevangenis in Zaanstad. Of hij het slachtoffer kende is niet duidelijk. De verdachte zit vast en mag alleen contact hebben met zijn advocaat. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht. Er wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Premier Jette praat vandaag met de oppositie over steun voor de begroting. Hij zou met nieuwe voorstellen komen om zowel partijen op links als op rechts over te halen. Volgens Jette gaat het om voorstellen over onder meer koopkracht en de belasting op inkomen uit vermogen. Gisteren werd bekend dat oppositiepartijen PO en Volt samen willen onderhandelen over mogelijke steun voor de begroting. Het weer. Op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen is het zonnig en dan nog wat warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Urk FM. Met Ome Kieke. Droge in de tijd op zoek naar het Urkernijs van vroeger. Met Johan en Klaasjelle van Sloten. Dit is Ome Kieke.
3: Ja, hallo allemaal. Daar binnen we weer met het tweede uur van Ome Kieke. Vorige uur hadden we het over 25 september 1988. En dit uur hebben we het over een 25 september die iets kouder was dan die 25 september in 1988. Want het was namelijk maar 14 of 15 graden. En een matige tot aarde wind en veel buien.
4: En op televisie zagen we programma's als De Wandeling, Blik op de Weg en Koefnoen.
3: Dit is het belangrijkste Urkenijs en muziek van zaterdag 25 september
2: 2004.

0: misschien het 2004, want dat is het uur waar we, of dat is het jaar waar we dit uur mee bezig gewoon. Dit was Everybody's Changing. Sting op nummer 21 in de top 40 van 25 september 2004. 22 jaar geleden dus. De gemeente die had naaie plannen voor de avond. Er moest een betere skying komen tussen het warggedeelte en het toeristische gedeelte. Die skying zou moeten bestaan uit een pier die aangelegd zou worden in de warkhaven en de komst van een naaie weg tussen de haven en de klifweg. Dat sting allemaal in het masterplan Hart van Urk dat de gemeente had presenteerd. Daar sting nog maar in. De Dormakade moest opnieuw worden ingericht, inclusief een havenpaviljoen met daarin een toiletgebouw en een VVV-kantoor. Het meeste ervan, wat er in Hart van Urk sting, is ook wel echt terecht gekomen. Maar de weg tussen de Warkhaven en de Klifweg, ja, die bestond nog steeds niet.
1: Juffrouw Anneke Hagen van de Rehoboth School was 25 jaar op school aan het werk en dat moest vanzelf gevierd worden. Dat gebeurde onder andere met een ritje in een Volkswagen Kever onder politiebegeleiding. Daarna worden ze toegezongen op het plein, bijvoorbeeld met het versien. Wat deze juf bijzonder maakt is dat ze echt je hart aanraakt. In 2022 nam ze na 43 jaar aan de Rehoboth School afscheid.
0: En wij stingen ook in de krant. Ik bedoel niet Klaasjelle en ik, maar Urk FM. En het was, om eerlijk te wezen, geen goed nieuws dat er te melden was. Er was een bestuurlijke problemen en ook financieel ging het niet denderend. En ook het aantal programma's mocht wel eens uitgebreid worden. Kortom, werk aan de winkel voor het enige bestuurslid dat nog actief was. En dat was Henk Visser. Ondanks de strubbelingen was hij strijdvaardig. Hij zei, Urk FM komt er wel weer bovenop. En 22 jaar later is dat wel gebeurd. En hij is nog net zo strijdvaardig en nog net zo actief voor Urk FM als toen. Maar morgenochtend, zaterdagochtend moet ik zeggen, kun je hem elke week horen in Visser en de Vries.
1: En de buurtvereniging Zuiderzee van de Lakon en de Gammels was op zoek naar de winnaars van een tuinstel. Dat hadden ze gewonnen bij een verloting die de buurtvereniging een tijdje geleden had houden. Maar het tuinstel was nog duur geniene ophaald. Daarom dingen ze een oproep in het Urkeland voor degenen die een geel loodje hadden met het nummer 48 erop. Of het tuinstel nog ophaald is, sting er niet bij.
0: En als je op de Lakon of de Gammels woont en jij nog ergens in een law een geel, misschien vergeeld loodje met het nummer 48 erop, en je weet er niet wat dat Okkebie van was, dan weet je het nou wel, maar ik ben bang dat tuinstel
1: nou,
0: dat
1: het, niet meer is. Als het goed is, staat hij bij jongens op de achterstraat. Dus dan kun je hem daarop halen.
0: Ja, misschien moeten wij wel in de buurt. Ja, wie weet. Dit was de eerste nice blukkie van 2004. Er is nog genoeg te beleven, dus dat hoor je zo dadelijk. Op muzikaal gebied was er ook een bult te beleven. Bijvoorbeeld de eerste hit van Maroon 5 in de top 40. Sting op nummer 36. Hier is This Love.

0: Stijn de Munnik. Stijn, nummer 39 van de top 40 met Totdat Ik Jou. En daarvoor dus Maroon 5 met This Love. En die stingen ook niet zo heel erg hoog. Die stingen op 36.
1: Erkers die graag snel internet wouden hebben, konden binnenkort internet via de kabel krijgen. Essent ging dat op heel erg aanleggen. Het vuurdeel van kabelinternet was de snelheid en de betrouwbaarheid. Internet via de telefoon met een inbelmodem hoefde dan niet maar. Dat was veel langzamer dan internet via de kabel of ADSL. Een ander voordeel van kabelinternet was dat je niet alleen kon internetten, maar tegelijkertijd ook kon bellen, tv kijken en faxen. Dat laatste doen we tegenwoordig vanzelf bijna niet maar.
0: Of misschien wel helemaal niet maar, want je kunt alles met de mail doen.
1: En als ik eerlijk moet wezen, heb ik ook geen idee wat faxen betekent.
0: Daar ga ik je nog eens een keer in leggen. Omroep Flevoland die zou in het kader van de 150ste geboortedag van Cornelis Lady de spielfilm De Laatste Dagen van een Eiland dit weekend gewoon uitzenden. De film uit de jaren 30 had enkele bekende acteurs uitgeteerd in de hoofdrol, maar er was nog Urkers in wat kleinere rolletjes te zien. Voor de rest was het vooral genieten van de mooie beelden van Urk toen het nog net een eiland was. De film had een serieuze ondertoon, want hij vertelde het verhaal van de Urkers die moesten toezien hoe luis een eiland worden vastgemaakt aan de Naaipolders met alle onduidelijke vooruitzichten van die.
1: Wie Urkers van bovenaf wou bekijken, moest deze zaterdag bij de stichting Opperdan wezen. Dat was een nieuwe ontmoetingsplek van de bron voor jongeren van 16 jaar en ouder. Opperdan had een prijsvraag georganiseerd waarbij een ballonvaart te winnen was. Dit alles onder het motto: bekiek Urkers van een andere kant.
0: Ja, ik moet er niet aan denken om in een luchtballon te gaan zitten of om de lucht in te gaan met zo'n ballon, maar het leek me wel een mooi beeld in ieder geval. Zo
1: ja,
0: waar ik van bovenaf.
1: Ja.
0: Marij Oost de Boer is opgestapt als wethouder om gezondheidsredenen. Ze had de functie sinds 2002. Vanwege de gezondheid kon ze zich niet maar voor 100% inzetten voor de werkzaamheden en daarom besluit ze om terug te treden. De partij, het CDA, had meteen al een opvolger klaarstaan. Klaas Kramer, beter bekend als Klaas de Kroon.

die ik zelf hilarisch goed vind, is deze van de Shapeshifters. Twee DJ's uit Engeland die een geweldig nummer maakt. Het heet Lola's Theme. Dat is nummer

0: These Words van Natasha Bedingfield op nummer 37. Ja, Natasha is een bijzondere zangeres, want ze had haar grootste succes in zo'n 20, 25 jaar geleden. Maar het is nu 2026 en het leek wel alsof ze nauwder platen maakt. Want ze stonden allemaal in de top 40 of in de Engelse hitparades, omdat die nummers weer herontdekt worden. Via TikTok bijvoorbeeld. Dissen is daar een voorbeeld van. Maar ook Unwritten. Dat is een ander nummer wat ook heel bekend is en bekend blijft. En het blijft maar rondzwieven in de online kanalen. En Unwritten staat bijvoorbeeld nog steeds in de Engelse top 40. Na bijna 25 jaar eigenlijk. Beetje merkwaardig eigenlijk.
1: Ja, dat is inderdaad heel bijzonder.
0: In Nederland hebben we nou Ilse de Lange, die met een oud nummer in de top 40 staat. So Incredible. En dat is misschien wel een terechte titel. Het is allemaal incredible hoe dat allemaal kan.
1: Ja.
0: We gaan eens even kijken naar wie er in het Nijsteen in 25 september 2004 Beutenark. 25 september 2004 was de dag van André Hazes. Twee dagen aarder, op 23 september, was hij sterven en er was een enorme golf van emotie ontstaan. De 53-jarige zanger die stierf na een onstuimig leven, dat vooral de laatste jaren worden gekenmerkt door persoonlijke problemen, onder andere door de drank. Door zijn dood sting zijn muziek weer volop in de belangstelling.
1: 25 september 2004 was ook de dag van het Nederlands elftal. Want de komende 6 wedstrijden waren niet maar te zien bij de NOS op tv en radio. Maar op Nickelodeon op de tv en Radio 10 gold op de radio. Dit kwam doordat John de Mol de rechten van de wedstrijden had gekocht.
0: 25 september 2004 was ook de dag dat Dirk van der Horst van BZN sterven was. En dat viel eigenlijk bijna niet op in al die aandacht voor het sterven van André Hazes. Dirk was 16 jaar gitarist van BZN de West nadat Thomas Stol uit de groep was gestapt in 1988.
1: En 25 september 2004 was de dag dat Formule 1-coureur Robert Doornbos zijn debuut zou maken bij de Grand Prix van Shanghai. Hij reed de race niet uit, maar hij had wel een snelle trainingstijd te pakken. Echt veel succes had hij niet als Formule 1-coureur, want hij reed uiteindelijk maar 4 Grand Prix-races.
0: En we kennen hem nou vooral als duider en als commentator van de Grand Prix-races van Max Verstappen. We gaan verder met muziek uit 2004.
2: 2004.

0: Accidentally in Love. Dat kwam van de soundtrack van de tweede Shrek-film. En die kwam in 2004 uit. Daarvoor hoorde je trouwens Joss Stone met You Had Me. Sting op nummer 19 in de top 40. In The Counting Crows sting op nummer 13. Klaasjelle, wat heb je nog voor nice?
1: Aan de Ranzel wordt het naaie appartementencomplex Polderzicht officieel geopend. Het gebouw was speciaal bedoeld voor 55-plussers. Volgens bouwbedrijf Oost, die het complex had gebouwd, was er grote vraag naar appartementen op Urk, omdat er steeds maar ouderen of alleenstaanden waren die niet maar in een grote huis hoefden te wonen. Het had wel even geduurd voordat er genoeg interesse was voor de appartementen, maar nou het gebouw er eenmaal stond, binnen alle appartementen verkocht.
0: De familie Gnodde, bekend van het eigen huis dat ze in de natuurwijk aan de bouwen wassen, zou te zien wezen in het televisieprogramma Jouw Vrouw, Mijn Vrouw. Daarin wisselen twee vrouwen 10 dagen van huis in gezin. Maar Greet Gnodde wist nog niet waar ze naartoe moest, maar ze wist wel dat de vrouwen met wie ze ruilt op Urk flink aan de bak moest, want die moest namelijk, net als Margreet, 3 ochtenden aan de slag bij Urkvis.
1: En wat binnen de gevaren van popmuziek? Dat is een vraag die ik me vaak wel kan stellen. Maar die vraag die sting ook centraal bij 2 avonden voor jongeren en mensen die met jongeren werken. Ze waren georganiseerd door verschillende organisaties, vooral met mensen die tegen popmuziek waren. Of zoals een van deze mensen zei, popmuziek bevatte de lokroep van de hel. Er was een forum van mensen die moesten aangeven tot hoe ver je kon gaan met popmuziek. Maar er was geen ruimte voor mensen die er geen problemen mee hadden en juist graag naar popmuziek luisteren. Een beetje een eenzijdig beeld dus.
0: Janine of Janine Hartman van het Achterhuis had niet gedacht dat ze zou winnen. Maar dat ding ze toch. Ze won het provinciale kampioenschap biertappen. Ze noemde het een hele leuke verrassing. En die winst betekende ook dat ze mee mocht doen met de landelijke wedstrijd in december. En daar ging Janine nou helemaal voor. Maar we weten niet hoe ogen ze toen eindigd is. Dat was het nice blok in 2004. Ze trekt het sportnice in de god onder andere over een sportwedstrijd waarbij de schelp op zijn grondvesten stinkt te schudden. Welke wedstrijd dat was, dat hoorde je zo. Eerst is hier uit de top 40 Anastasia en Sick and Tired.

0: Hij kan dit de hele dag wel duur gewoon, deze zanger. Dit was Eric Pride, dat was de DJ. En de zanger, dat was Steve Winwood. En die zong Call On Me. Hij sting op nummer 25 in de top 40. En daarvoor Anastasia op nummer 6 met Sick and Tired. Het is tijd om weer sportief te gaan doen. Met het Sportnijs van 25 september 2004. Klaasjelle, wat heb je gevonden?
1: Ja, op de kop boven een artikel. Waar luidt als de schelp schudt op zijn grondvesten. En normaal is dat iets wat gezegd wordt door een commentator als Feyenoord scoort in de Kuip. Maar nou gebeurt het toch echt in de schelp. Met nog 5 seconden op de klokken in de verlenging sting het 71-71. En Dorca zat dus nog 1 schot. En jawel hoor, die ging erin. Nou, een indrukwekkende solo maakte Jan de Boerum en maakte een home run over het hele veld met zijn teamgenoten, volgens het Erkeland. Nou ben ik wel benijd hoe dat eruit had, of hoe dat eruit zag. Erk 1 moest tegen VVOG uit Aarderwijk in een boeiend voetbalgevecht. Beide ploegen waren eeuwig aan elkaar gewaagd. Maar na het werkend Urk bleef nog individuele fouten toch met lege aanden achter. In de eerste helft was Urk nog de betere ploeg, maar kwam toch op een achterstand. Vlak na rust kwam VVOG op een 0-2 vuursprong en de wedstrijd was eigenlijk wel gespeeld. Urk kwam nog wel in de wedstrijd door een penalty van Teunis Kramer, maar dat doelpunt kwam te laat in de 88ste minuut. En de eindstand was dus 1-2, oftewel 2-1 voor VVOG uit Harderwijk.
0: Ja, nou ja, jammer van dat verlies, maar ja, dat kan gebeuren.
1: Ja.
0: Het is september, toen dus ook. En dat is vaak toch een moment, zeker als het weer wat slechter wordt, dat je nog even goede herinneringen ophoudt aan je vakantie. Dat je bij wijze van spreken het zaand van het Spoonse strand nog in je schoenen voelt. Dido, die zong erover. En in september 2004 stingen ze ermee in de tipperaden. Sand in my shoes. Hier is Dido.

0: My Shoes van Dido hoorde je. Die stingende tipraden. En daarna hoorde je Hooba Stank met The Reason. Het was ook al eens een enige hit die ze hadden. Daarna hebben we eigenlijk nooit meer van de lui hoort. En van Dido ook heel weinig. Die had waarschijnlijk op een gegeven moment gedacht: ik heb genoeg gewerkt, ik heb genoeg geld verdiend vooral. Ik gewoon het lekker rustig aan doen. En sindsdien is ja, we weten niet wat het is, maar doet het in ieder geval heel rustig aan. Het is alweer tijd om afscheid te nemen, want dit was het einde van Ommekieken van vandaag. Het vierde ze vieren, ben erop teruggekeken. Interessant jaar, Klazelle.
1: Nou ja, ik vind eigenlijk van wel.
0: Het was wel voor John Teven zelf, want je was nog niet te beuren.
1: Ja, precies, ook met dat faxen en zo. Ja. Nou, ik dacht van, wat is dit nou weer? Maar wel aardig interessant. Ja. Ja.
0: En zo laat je toch iedere keer weer iets nice van iets wat eigenlijk misschien helemaal niet zo lang geleden gebeurd is, maar wat toch echt historie is.
1: Ja, precies.
0: We begonnen naar de nummer 1 van 25 september 2004. En dat was een bijzondere plot, want het kwam niet vaak voor dat we een nummer 1 hit hadden uit Moldavië. Maar het was toen wel het geval. Dragosta Dinte, zo heette de plot. De groep was Ozone. En het was, laten we zeggen, de nazomerhit van 2004. Dit was Ommekieken voor dit weekend. Volgende week ben we er weer op vrijdag en op zaterdag.

0: Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. ChristenUnie-leider Bikker heeft met premier Jette gesproken over mogelijke steun voor de begroting. Bikker zegt dat ze bij het kabinet beweging en eenheid ziet. Verder wilde ze niet ingaan op de details. Eerder maakte Jette bekend dat hij met nieuwe voorstellen zou komen om steun te krijgen voor de begroting. Het zou onder meer gaan om voorstellen over koopkracht. Jette en de minister van Financiën praten daar vandaag verder over met verschillende partijen. Een man uit Polen heeft vannacht geprobeerd in te rijden op een agent. In het Brabantse Asten was de politie afgekomen op een melding over een bedreiging met vuurwapen. De twee verdachten sloegen op de vlucht en een van hen reed daarbij met een auto met hoge snelheid af op een agent die net kon voorkomen dat hij werd aangereden. De agent heeft daarop enkele keren geschoten. Niemand raakte gewond. Uiteindelijk zijn beide verdachten opgepakt. De agent die bijna werd aangereden gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Het is onzeker of de Nations League-wedstrijd tussen Israël en Ierland morgen doorgaat. Een aantal Ierse voetballers weigert tegen Israël te spelen, meldt de Ierse publieke omroep. De laatste training voor de wedstrijd is vanochtend niet doorgegaan en ook de geplande persconferentie is uitgesteld. De UEFA heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse voetbalbond. Die riskeert onder meer een boete als Ierland morgen weigert. Later vandaag komen de spelers en de Ierse bond naar verwachting met een verklaring. In Bangkok is de noodtoestand uitgeroepen vanwege overstromingen. De Thaise hoofdstad wordt al dagen geteisterd door regen. Sinds donderdag viel er al 20 centimeter. In verschillende regio's staan huizen en straten onder water. En de komende dagen wordt meer regen verwacht. Het weer: op steeds meer plaatsen breekt de zon door. Het wordt vanmiddag 18 tot 21 graden. Ook morgen zonnig en nog iets warmer, maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: en nou. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren optrekt, is voorzichtig positief. Beide partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Later vandaag volgen er nog gesprekken tussen het kabinet en de SGP en Ja21. Door aanhoudende regen staan in Bangkok huizen en straten onder water. In alle districten van de Thaise hoofdstad is de noodtoestand uitgeroepen. Sinds donderdag regent het bijna non-stop en het water staat zo'n 20 centimeter hoog. Volgens de autoriteiten in Thailand zijn meer dan 84.000 mensen getroffen. De komende dagen wordt meer regen verwacht en wordt daarom gevreesd voor meer overstromingen. Meerdere spelers van het Ierse nationale voetbalteam weigeren uit politiek oogpunt om morgen tegen Israël te spelen. Het Ierse team is niet op de laatste training voor het Nations League duel verschenen. De Europese Voetbalbond heeft om uitleg gevraagd bij de Ierse Voetbalbond. Die komt later vandaag waarschijnlijk met een reactie in samenspraak met de spelers. In Parijs hebben honderdduizenden mensen zich verzameld voor een openluchtmis van Paus Leo. Volgens de organisatie hebben 600.000 mensen zich ervoor aangemeld. De mis wordt gehouden op de Place de la Concorde, waar de paus in zijn pausmobiel naartoe reed door een juichende mensenmassa op de Champs-Élysées. Het weer, zon en wat wolken, blijft overal droog bij 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur ook wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: een dikkertje.
1: Dit is het nieuws op Urk FM.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Pro-leider Klaver zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. Hij wil verder praten met de coalitie over steun voor de begrotingsplannen. Ook Volt-leider Dassen, met wie Pro sinds gisteren samen optrekt, is voorzichtig positief. De partijen spraken vanmiddag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vooral op het gebied van sociale zekerheid ziet Klaver dat het kabinet stappen zet. Al moet er volgens hem nog wel onderhandeld worden. Klaver en Dassen missen nog concrete plannen om vermogenden meer te belasten. Eerder vandaag was ook de ChristenUnie redelijk positief na het gesprek met Jette en Heijnen. Bij de Place de la Concorde in Parijs zijn naar schatting 700.000 mensen aanwezig om de openluchtmis van paus Leo bij te wonen. De paus zelf kwam er in zijn pausmobiel naartoe en werd door een juichende mensenmassa ontvangen. De paus is voor 4 dagen in Parijs. Morgen gaat hij nog naar het bedevaartsoord in Lourdes. Feyenoord moet bijna €75.000 aan boetes betalen na wangedrag van supporters. Bij het Champions League duel tegen Barcelona eerder deze maand gooide de Feyenoord aanhang voorwerpen op het veld en bracht de vernielingen aan in het stadion. Driekwart van het boetebedrag legde UEFA op voor racistisch en discriminerend gedrag. In video's was te horen dat het Feyenoord publiek apengeluiden maakte in de richting van zwarte Barcelona-spelers. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar hij kwam er niet langs. Omdat hij vanaf de 8e plek startte, was die 2e plaats al een verrassende prestatie. Het weer, zon en wat wolken. Het blijft overal droog en het is 18 tot 21 graden. Morgen veel zon en dan nog wat warmer dan vandaag. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar Urk FM.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Voor de 10e keer in een paar maanden tijd is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is daar een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. ChristenUnie Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. Later vandaag volgen nog gesprekken met de SGP en JA21. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakkee is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd voor hebben. Mensen worden steeds ouder en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt ze. Daarom heeft ze de raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. De Formule 1 in Azerbeidzjan is gewonnen door George Russell van Mercedes. Max Verstappen werd tweede op 0,1 seconde. In de slotfase zat Verstappen de koploper voortdurend op de hielen, maar kwam er niet langs en moest genoegen nemen met een tweede plaats. Omdat hij vanaf de achtste plek was gestart, was dat al een verrassende prestatie. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Urk FM.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met de opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden half naakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. De ChristenUnie, Pro en Volt zijn redelijk positief over hun gesprek met premier Jette en minister Heijnen vandaag over de begrotingsplannen. Jesse Klaver van Pro zegt dat hij bij het kabinet bereidheid ziet om zijn partij tegemoet te komen. ChristenUnie-leider Bikker zag beweging en eenheid bij het kabinet. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in een supermarkt in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er een aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten los konden komen. Het weer, ook vanavond is het droog en geleidelijk klaart het op. Vannacht koelt het af tot een graad of 11 en er kan wat mist ontstaan. Morgen veel zon en dan loopt de temperatuur nog wat verder op. Het wordt dan 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.

0: buurt super.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Het zit zo, ik ben een klant.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zo al?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan maar weer.
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Tot de volgende keer.
0: De buurtsuper.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u kip?
2: Kip?
1: Ja.
2: Wat voor kip?
1: Nou, gewoon kip.
2: Ja, maar een hele kip. Een halve kip. Een kip in het balletje. Een kip uit het balletje. Een kip met een oorlogsverleden. Wat voor kip?
1: Een kip met een oorlogsverleden?
2: Ja, dat is weer nieuw.
1: Oh, nou doet u die dan maar.
2: Die hebben we niet.
1: Wat heeft u dan voor kip?
2: We hebben helemaal geen kip.
1: Oh ja. Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Het zit zo, ik ben een klant.
2: Oh, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Een klant, wat interessant.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Wat heeft u hier zo al?
2: Wat? Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: We verkopen hier geen bal.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Maar wat heeft u hier dan wel?
2: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Ik heb alleen een winkelbel.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Nou, dan ga ik dan maar weer.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemiddag.
2: Tot de volgende keer.
0: De buurtsuper.
1: Goedemorgen.
2: Goedemiddag.
1: Ik ben een klant. Heeft u dipsaus?
2: Dipsaus?
1: Ja.
2: Wat voor dipsaus?

0: Goedemiddag.
1: Een klant, wat interessant.
0: Goedemorgen.
1: Goedemiddag.
0: Wat heeft u hier zoal?
1: Goedemorgen.
0: Goedemiddag.
1: We verkopen hier geen bal.
0: Goedemorgen.

0: Urk FM. Dit is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland zegt dat de VS best de handen af wil houden van het internationaal strafhof in Den Haag, als het strafhof zijn handen afhoudt van Amerika. De VS is boos over een onderzoek naar Amerikaanse militairen in Afghanistan. En de regering Trump wil sancties opleggen aan het strafhof, omdat er een arrestatiebevel geldt voor de Israëlische premier Netanyahu. Met opmerking reageert de ambassadeur op premier Jette, die donderdag in een speech bij de VN zei dat het strafhof dat in Den Haag zit beschermd moet worden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk is er een seriemoordenaar actief. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30. Ze werden halfnaakt en toegetakeld gevonden in de buurt van het vliegveld. Ook zijn er sporen van seksueel geweld. In Zuid-Afrika is femicide al jaren een groot probleem. Iedere dag worden er ongeveer 15 vrouwen vermoord. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij het asielzoekerscentrum. De demonstratie was vooraf niet aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. Eén persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. In België zijn twee klanten van een supermarkt lichtgewond geraakt toen ze geraakt werden door plafondplaten. Dat gebeurde in Sint-Niklaas, net over de grens bij Zeeuws-Vlaanderen. Volgens de VRT is er aanzienlijke schade en is de supermarkt voorlopig dicht. Op foto's is te zien dat er een hoop kabels naar beneden zijn gekomen. En ook zou er een waterleiding beschadigd zijn geraakt. Het is nog niet duidelijk hoe de plafondplaten naar beneden konden komen. Het weer, vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan wordt het 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM, hou.

0: Je wordt wakker op een morgen.
1: If you hear work late.
0: En je hebt al jarenlang geen werk meer.
1: And the mother to the table.
0: En je oude moeder dekt de tafel.
1: You see the same old thing.
0: En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes.
1: Lay your foot by the table.
0: Je legt allebei je voeten op de tafel.
1: And you have ever been in pain.
0: Oh, je vrek je rug.
1: Have you ever seen a rainbow?
0: Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven.
1: You got in trouble with me.
0: En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan?
1: Let him.

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja, 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Ze gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politieeenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. De gemeenteraad van de Zuid-Hollandse gemeente Goeree-Overflakke is boos op de burgemeester. Die gaat sinds begin dit jaar niet meer langs bij echtparen die 60 jaar getrouwd zijn, omdat zij en de wethouders daar geen tijd meer voor hebben. Steeds meer stellen zijn 60 jaar getrouwd en dan blijft er geen tijd meer voor andere dingen, zegt de burgemeester. Daarom heeft ze raadsleden gevraagd het van haar over te nemen, maar die zien daar niets in. Vorige week is er over gesproken in een raadsvergadering, maar er is nog geen oplossing gevonden. Voor de 10e keer in een paar maanden is in de buurt van Johannesburg een dode vrouw gevonden. Vermoedelijk ook het slachtoffer van een seriemoordenaar. De Zuid-Afrikaanse politie sprak eerder al over zorgwekkende overeenkomsten tussen de sterfgevallen. De meeste vrouwen zijn in de 30 en werden halfnaakt en toegetakeld gevonden. En zojuist wordt bekend dat bij de WK wielrennen in Canada Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen heeft gewonnen en dus het goud heeft gepakt. Het weer vanavond klaart het op. Het koelt af tot een graad of 11 en er kan mist ontstaan. Morgen geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Urk FM.
2: Geef jij een feest? Krijg je de boel niet aan de gang? Dan heb je een probleem. Een feestprobleem. Bel dan, als je ze kunt vinden. Het

0: Hey, wat gebeurt er hier?
1: Wij vieren de verjaardag van tante Annie.
0: Maar wie is tante Annie?
1: Dat is mijn tante. Maar meneer, weet u misschien een manier om een leuk feestje te bouwen?
0: Oké, tafels en stoelen aan de kant, want wij zijn...

0: Wat is dit voor saaie bruiloft?
1: Nou is anders een hele goede band en mijn buurman speelt ook mee op keyboard.
0: Nou laat hij alsjeblieft de stekkers eruit trekken, dan gaan we knallen.
1: Knallen?
0: Ja, want...
2: Wij

0: is het nieuws op Urk FM.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Dit seizoen had ze ook al de Tour de France, de Giro, Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Ja 21 en SGP zijn niet enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. En de supporters van VVV Venlo waren niet meer welkom in Volendam. In Delft hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij een asielzoekerscentrum. De demonstratie was niet vooraf aangekondigd en is door de burgemeester ontbonden. Waarom dat gebeurde is nog niet bekendgemaakt. Er werden politie-eenheden, honden en een helikopter ingezet. 1 persoon is aangehouden voor opruiing, meldt Omroep West. Vandaag hielden verschillende AZC's in het land een open dag. Die in Delft deed daar niet aan mee. Het weer, droog en lokaal kan vannacht mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Na wat

0: Een hele goede avond. Hier zijn we dan weer met het nieuwe bingo seizoen. Dus die gaan we als eerste maar weer starten op Urk FM. Dat mensen, ik heet jullie allemaal weer hartelijk welkom op deze spectaculaire bingo. En we gaan meteen beginnen. De eerste ronde is de kleur groen. En dan hebben we één lijn vol. Is een bon van de Bult en de Pam. En samen de waarde van 100 euro. Twee lijnen vol is een bon naar keuze te waarde van 200 euro. En de volle kaart is een Brouwer Mannenmode te waarde van 449 euro. App uw bingo, kunt u dus bellen naar de studio 052-7-68-89-10. Ik herhaal dat nog even. 052-7-68-89-10. Tevens kunt u ook nog meekijken naar de nummers die wij dus opnoemen vanavond. Dat kunt u dus doen via bingo.urkfm.nl. Ik herhaal dat nog een keer. bingo.urkfm.nl. Dus we gaan eerst voor één lijn spelen. Maakt niet uit voor welke lijn. Onder, midden of boven. Heb u dus een lijn vol, kunt u dus bellen naar de studio. Dat is dus 052-7-68-89-10. Mensen, we gaan beginnen met het eerste nummer. En dat is nummer 1.
1: Nummer 1. Voor één lijntje vol.
0: Nummer 67.
1: Nummer 67. 67.
0: Nummer 54.
1: Nummer 54. Moest ik dom van mijn kleinzoon.
0: Nummer 32.
1: Nummer 32.
0: Is dat nog niet overgewaaid dan in het naaiseizoen?
1: Ah man. Je bent een wat... Nee, dan laat maar zeggen.
0: Nummer 78.
1: Nummer 78. Dan moet je overal mee stoppen rijden.
0: Nummer 83.
1: Nummer 83.
0: Nummer 16.
1: Nummer 16.
0: Nummer 51.
1: Nummer 51.
0: Nummer 53.
1: Nummer 53.
0: Nummer 81.
1: Nummer 81.
0: Nummer 90.
1: Nummer 90.
0: Nummer 4.
1: Nummer 4.
0: Nummer 55.
1: Nummer 55.
0: Nummer 69.
1: Nummer 69.
0: Nummer 88.
1: En specially voor Jacob, nummer 88.
0: Nummer 80.
1: Nummer 80.
0: Nummer 75.
1: Nummer 75.
2: Heb jij een bingo? Bel dan 68891010.

0: Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
1: Met Kent Liebrands.
0: Met Brands, en wat is jouw serienummer?
1: 1686.
0: Dat is een correcte bingo, dan mag ik jou feliciteren met een bon van de Bult en een bon van de Pam. De waarde van 100 euro, en waar mogen wij die laten brengen?
1: De Rotholm 21.
0: Rotholm 21?
1: Ja.
0: Nou, gefeliciteerd, hij is onderweg naar je toe. Geniet ervan. Yo, doei doei. Oké, mensen, dan gaan wij verder voor twee lijnen vol. Even kijken, waar zit die? Moet ook weer even inkomen natuurlijk. Twee lijnen. Ja. Twee lijnen is dus een bon naar keuze te waarde van 200 euro. En dat doen wij met nummer 37.
2: Nummer 37, twee lijntjes vol.
0: Nummer 61.
2: Nummer 61.
0: Nummer 79.
2: Nummer 79.
0: Nummer 30.
2: Nummer 30.
0: Nummer 73.
2: Nummer 73.
0: Nummer 28.
2: Nummer 28.
0: Nummer 58.
2: Nummer 58.
0: Nummer 9.
2: Nummer 9.
0: Nummer 89.
2: Nummer 89.
0: Nummer 56.
2: Nummer 56.
0: Nummer 14.
2: Nummer 14.
0: En dan komt u voor de eerste maal nummer 11.
2: En dan komt u dan voor de eerste maal vanavond nummer 11.
0: Nummer 25.
2: Nummer 25.
0: Nummer 52.
2: Nummer 52.
0: Nummer 34.
2: Nummer 34.
0: Nummer 24.
2: Nummer 24.
0: Nummer 49.
2: Nummer 49.
0: Nummer 8.
2: Nummer 8.
0: Nummer 40.
2: Nummer 40.
0: Nummer 17.
2: Nummer 17.
0: Nummer 71.
2: Nummer 71.
0: Nummer 59.
2: Nummer 59.
0: Nummer 46.
2: Nummer 46.
3: Heb jij een bingo? Bel dan 6889-10.

0: Hele goede avond, wie heb ik er genoegen?
1: Goedenavond, met Jan Akvoort.
0: Jan Akvoort, en wat is Jan zijn serienummer?
1: 5261.
0: Dat is een correcte bingo, Jan. Dan mag ik jou feliciteren met zo'n bon naar keuze.
1: Nou, vriendelijk bedankt.
0: Dat dacht ik. En waar mogen wij die laten bezorgen?
1: Middelbuurt 100.
0: Middelbuurt nummer 100.
2: Een mooi nummer.
0: Nou, gefeliciteerd. Hij is onderweg naar je toe.
1: Hartelijk bedankt.
0: Oké, Jan. Yo, hoi. Dan gaan wij verder voor de Volkaart. En dat is dus de Intertoy of de Brouwers Mannenmodebon. De waarde van €449. En dat doen wij met nummer 84.
2: Nummer 84, kaartje vol.
0: Nummer 13.
2: Nummer 13.
0: Nummer 20.
2: Nummer 20.
0: Nummer 19.
2: Nummer 19.
0: Nummer 26.
2: Nummer 26.
0: Nummer 70.
2: Nummer 70.
0: Nummer 48.
2: Nummer 48.
0: Nummer 57.
2: Nummer 57.
0: Nummer 18.
2: Nummer 18.
0: Nummer 7.
2: Nummer 7.
0: Nummer 15.
2: Nummer 15.
0: Nummer 39.
2: Nummer 39.
0: Nummer 86.
2: Nummer 86.
0: Nummer 44.
2: Nummer 44.
0: Nummer 10.
2: Nummer 10.
0: Nummer 6.
2: Nummer 6.
0: Nummer 43.
2: Nummer 43.
3: Heb jij een bingo? Bel dan 6889-10.

0: Een hele goede avond, met wie heb ik er genoegen?
1: Goedenavond, met Albert Ruijs.
0: Met Albert Ruijs, en wat is Albert zijn serienummer?
1: 1132.
0: Nou, dan mag ik jou feliciteren met een Brouwer mannenmode.
1: Top, dat... dankjewel.
0: En waar mogen wij die laten bezorgen, Albert?
1: Makjan 13.
0: Makjan nummer 13. Nou, hij is onderweg naar je toe, dat gefeliciteerd.
1: Dankjewel hoor.
0: Yo, doei doei. Nou, dat was dus ronde 1. Dan gaan we...
2: Ronde 2.
0: Nou, ronde 2.
2: Toch?
0: Ja, toch.
3: Helemaal.
0: Nou, een keer hier. Nou, hij doet het weer. Ja. Ronde 2 is onze Intertoys ronde. Dat één lijn vol is een Intertoys bon te waarde van 100 euro. Twee lijnen vol is een Intertoys bon te waarde van 200 euro. En de volle kaart is een Intertoys bon met samen met Cliff 18 een bon samen van 449 euro. Dat mensen, we gaan dus één lijn vol, 100 euro van Intertoys. En dat doen wij met nummer 22.
2: Nummer 22 van één lijn vol.
0: Nummer 66.
2: Nummer 66.
0: Nummer 7.
2: Nummer 7.
0: Nummer 9.
2: Nummer 9.
0: Nummer 48.
2: Nummer 48.
0: Nummer 56.
2: Nummer 56.
0: Nummer 34.
2: Nummer 34.
0: Nummer 46.
2: Nummer 46.
0: Nummer 57.
2: Nummer 57.
0: Nummer 60.
2: Nummer 60.
0: Nummer 49.
2: Nummer 49.
0: Nummer 38.
2: Nummer 38.
4: Heb jij een bingo? Bel dan 6889-10.

0: Een hele goede avond, en wie hebben wij genoegen?
1: Zeg maar, Mamsie uit de Boer.
2: Hallo.
0: Hallo, wie ben jij?
2: Ik ben jij de Boer.
0: En jij Jacob de Boer. En heb jij bingo?
2: Ja.
0: En wat is jouw nummer, Jacob?
2: Ja. 2509.
0: Dat is een correcte bingo, Jacob. Dan mag ik jou feliciteren met zo'n Intertoysbon. En ben jij er blij mee?
3: Ja.
0: Dat, in ieder geval gefeliciteerd met de Intertoysbon van €200. En waar mogen wij die laten bezorgen?
2: Alexia of nummer 25.
0: Nou, ik kom eraan met Jacob. Gefeliciteerd. Yo, doei doei. Nou, dat was dus twee lijnen vol voor Jacob. Dan gaan we nu voor de volle kaart. En is dus een Intertoysbon samengevoegd met een Cliff 18 bon. Samen een waarde van €449. En dat doen wij met nummer 30.
4: Nummer 30, kaartje vol. Hé?
0: Dat is vlot. Had ik hem, ja. Nou, we hebben bingo.
4: Wacht even, ik moet nog opnemen.
0: Ja, want ik moet nog opnemen. Nummer 68. Ik ben helemaal van streek.
5: Heb jij een bingo? Bel dan 68890.
0: Ja, zeg dat.

0: help me. Een hele goede help me. Wie hebben wij genoegen?
1: Jari.
0: Jari. En wat is Jari zijn nummer?
1: 2509.
0: Nou, dat is ook een correcte bingo. Dat. Ik mag jou feliciteren met een Intertoys-bon en een Cliff 18-bon te waarde van 4,49. En waar mogen wij die laten bezorgen?
1: Alexia Hof
0: nummer 25.
2: Ik heb even de woensdag nummer dus.
0: Nou, gefeliciteerd. Het is tenminste bijzonder snel.
3: Ja, lekker hè?
0: Ja, ik was er zelf even van ontdoen. Dat. Maar in ieder geval, gefeliciteerd. En hij is onderweg naar jullie toe, want er komt een volgende auto.

0: van 200 euro. En de volle kaart is er een van 449 euro. Dus één lijn vol met nummer 21.
1: Eén lijntje vol, nummer 21.
0: Nummer 7.
1: Nummer 7.
0: Nummer 23.
1: Nummer 23.
0: Nummer 67.
1: Nummer 67.
0: Nummer 61.
1: Nummer 61. Er wordt er een beetje meer uit.
0: Zoals je wilt. Nummer 30.
1: Nummer 30.
0: Nummer 88.
1: Nummer 88.
0: De eerste keer dat ik dat in een zool ding begon het allemaal te schrijven. Ik zei, hebben we allemaal bingo? Ik had dat nog nooit meer gemaakt. Ik denk, wat is hier los? Ik moet allemaal lachen.
1: Maar een vorige week zei toen een vrouw, zei, nummer 11 mag niet maar hoor. Dat mag niet meer opnemen. Is dat zo? Ja, geloof je
0: dat? Dat nummer 34.
1: Nummer 34. Nieuwe ronde, nieuwe kansen.
0: Nummer 54.
1: Nummer 54.
0: Nummer 33.
1: Nummer 33.
0: Nummer 66.
1: Nummer 66.
0: Nummer 72.
1: Nummer 72.
2: Heb jij een bingo? Bel dan 6889-10.

0: Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
1: Met Willem de Boer.
0: Met Willem de Boer, en wat is Willem zijn serienummer?
1: 4190.
0: Dat is een correcte bingo. Mag ik jou feliciteren met zijn boodschappentas van Albert Heijn? Waar mogen wij die laten bezorgen?
1: Wat is het adres? Fuik 28.
0: De Fuik nummer 28. Nou, Willem, hij is onderweg naar jullie toe, naar de Fuik nummer 28. Gefeliciteerd. Yo, hi. Dan gaan wij verder voor twee lijnen vol. En dat doen wij met nummer 51.
2: Nummer 51, twee lijntjes vol.
0: Voor 200 euro. Nummer 90.
2: Nummer 90.
0: Nummer 43.
2: Nummer 43.
0: Nummer 87.
2: Nummer 87.
0: Nummer 65.
2: Nummer 65.
0: Nummer 68.
2: Nummer 68.
0: Nummer 82.
2: Nummer 82.
0: Nummer 16.
2: Nummer 16.
0: Nummer 80.
2: Nummer 80.
0: Nummer 14.
2: Nummer 14.
0: Nummer 32.
2: Nummer 32.
0: Nummer 15.
2: Nummer 15.
0: Nummer 13.
2: Nummer 13.
0: Nummer 77.
2: Nummer 77.
0: Nummer 20.
2: Nummer 20.
0: Nummer 8.
2: Nummer 8.
3: Heb jij een bingo?

0: tegen die moderne.
1: Wat zegt u?
0: Niks.
1: Goedenavond, we hebben wij genoegen.
0: Met Hilda.
1: Met Hilda, en wat is Hilda? Serienummer?
0: 3595.
1: Dat is een correcte bingo, Hilda. Dan mogen wij jou feliciteren met zo'n boodschappentas.
0: Van nou, hartstikke leuk.
1: Dat dacht ik. En waar mogen wij die laten bezorgen?
0: Wijk 3, nummer 8.
1: Wijk 3, nummer 8. Nou, Hilda, gefeliciteerd. En koop er wel lekker voor. Dat is goed, hij is onderweg naar je toe, Hilda.
0: Heel bedankt.
1: Yo, doei. Oké, mensen, dan gaan we nu eerst even een pauze houden. Tot de klok van, 10 voor 10?
2: 5 voor 10.
1: 5 voor 10 zijn we dan weer bij u terug. Tot straks.

0: Je luistert naar Urk FM.
1: Hallo, ik ben Giuseppe. Moet luisteren, ik heb de mooie verhalen voor jou. Uno, due, tre, si, quattro, werkte lang geleden in die pizza restaurante. Ik kijk eens op een dag. Ja, in die ochtendkrant, er was een talentenjacht. Ja, in de grote stad, dat leek die Giuseppe wel wat, hè? En toen op die dag, die stond ik al lang klaar. En die orkest die begon te spelen. En ik zong het repertoire. En ik won de eerste prijs. Ah, ja, dat was zo fijn, hè? Om die artiesten te zijn.

0: parlamento oggi di copa. E non di solo, o di accordeone.
1: Ah, quella brava donna, va bene, no? Sì, molto bene.
0: Maar komt een dag en dan ben ik erg populair. En dan maken ze van mij die tv-show en die film. En die mensen die komen van die heinde en ver. Maar ik blijf Giuseppe, altijd dezelfde. Ik verander geen enkele ding, alleen dansen.

0: Oké, daar zijn we dan weer voor de laatste twee ronden. Tevens wil ik eerst nog even bekendmaken. Tarina Kiefte, die heeft dus 100 euro gewonnen met de like en deelactie op Instagram. En Gerrit Fokke, TB, op Facebook, ook 100 euro gewonnen met onze like en deelactie. Dat allemaal gefeliciteerd. Jullie kunnen af maandag even naar Intertoys om het op te halen. En anders dan kun je ook even contact met ons opnemen via Facebook of Instagram. En dan kunt u dus even een tikje sturen. En dan wordt dat dus ook even prima opgelost. Dus mensen, gefeliciteerd voor je en bedankt voor het liken en delen. Ga er vooral mee door. Dat dan gaan wij verder met ronde 4. En dat is de roze kaart. En dat is één lijn vol. Een prijs van de bult en de pam. Samen 100 euro. Twee lijnen vol is een Cliff 18 bon. Ter waarde van 225 euro. En de volle kaart is een Dyson V15. En zo'n stofzuiger. Dus die moet super zijn, zegt men. Dus.
1: Je kunt hem ook over die straat in handen, of zo. Zo wat.
0: Als ik Lubbert Jello, kan hij van alles.
1: Hij kan ook onkeren trekken.
0: Ja, hij kan en hij kan oorkamen.
1: Oorkamen?
0: Ja, blijft niet veel overwaaien hoor, maar.
1: En je mag gebruik dan niet.
0: Dat.
2: Ik heb die hanger.
0: Die hanger oorkam. Dat mensen, één lijn vol. Dus een bon van de bult en van de pam. Samen 100 euro. En dat doen wij met nummer 52.
1: Nummer 52. Maar die zou je nog weghaald.
0: Ja, er is weinig over. Nummer 57.
1: Nummer 57. Voor één lijn.
0: Nummer 19.
1: Nummer 19.
0: Nummer 64.
1: Nummer 64.
0: Nummer 16.
1: Nummer 16.
0: Nummer 74.
1: Nummer 74.
0: Nummer 89.
1: Nummer 89.
0: Nummer 17.
1: Nummer 17.
0: Nummer 15.
1: Nummer 15.
0: Nummer 87.
1: Nummer 87.
0: Nummer 75.
1: Nummer 75.
0: En dan komt hij weer. Nummer 11.
1: En voor de tweede maal vanavond. Nummer 11.
0: Nummer 50.
1: Nummer 50.
0: Nummer 22.
1: Nummer 22.
0: Nummer 44.
1: Nummer 44.
0: Nummer 72.
1: Nummer 72.
0: Nummer 38.
1: Nummer 38.
3: Heb jij een bingo? Bel dan 6889 10.

0: Een hele goede avond, met wie heb ik er genoegen?
1: Jonathan.
0: Jonathan, en wat is Jonathan zijn serienummer?
1: 4384.
0: Dat is een correcte bingo. Dan mag ik jou feliciteren met een bon van de Bult en van de Pam. En waar mogen wij die laten bezorgen, Jonathan?
1: Keteldiep 17.
0: Keteldiep? Diep 17.
1: Ja.
0: Nou, hij is onderweg naar je toe. Gefeliciteerd.
1: Nou,
0: top.
1: Dankjewel.
0: Jo, doei. Wie heb ik nog meer aan de lijn?
2: We hebben nog geen tweede beller.
0: Geen tweede beller?
2: Nee.
0: Nou, moet ik eerst zelf maar even een versje zingen, denk ik.
3: Dat zou ik niet doen.
0: Zullen we dat niet doen?
3: Nee.
4: Als je volk de radiospel wil laten draaien. Wat heeft je vader tegen mij gezegd? Je vader, hè? Jij hebt een mooi stem en praat roepen, dus...
0: Dan bieden we genoeg.
4: Daarom ben ik nog nooit meer op een koren gaan.
0: Nou, we wachten nog even 15 seconden. En dan gaan we gewoon verder.
4: 10, 9, 8,
2: 7, 6, 5.
0: Nou, dan gaan we verder voor 2 lijnen vol. En dat is dus voor de Cliff 18 mond de waarde van €225. En dat doen wij met nummer 70.
4: Nummer 70, 2 lijntjes vol.
0: Nummer 21.
4: Nummer 21.
0: Nummer 69.
4: Nummer 69.
0: Nummer 76.
4: Nummer 76.
0: Nummer 34.
4: Nummer 34.
0: Nummer 33.
4: Nummer 33.
0: Nummer 79.
4: Nummer 79.
0: Nummer 59.
4: Nummer 59.
0: Nummer 56.
4: Nummer 56.
0: Nummer 61.
4: Nummer 61.
0: Nummer 66.
4: Nummer 66.
0: Nummer 24.
4: Nummer 24.
0: Nummer 85.
4: Nummer 85.
0: Nummer 40.
4: Nummer 40.
0: Nummer 5.
4: Nummer 5.
5: Heb jij een bingo? Bel dan 6889 10.

0: Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
1: Met Ellen de Heus.
0: Met Ellen de Heus. En wat is jouw serienummer?
1: 1188.
0: Dat is een correcte bingo, dan mag ik jou feliciteren. Met de Cliff 18 bon.
1: En, nou, super.
0: En waar mogen wij die laten bezorgen?
1: De brug 14.
0: De brug nummer 14. Ja. Nou, hij is onderweg naar je toe, dat. Gefeliciteerd.
1: Oké, bedankt.
0: Jo, doei doei. Dan gaan wij verder voor de Volkart. Voor die prachtige Dyson. Ze zeggen dat er alles kan niet. Dus het moet blijken. Dat doen wij met nummer 7.
2: Nummer 7, kaartje vol.
0: Nummer 13.
2: Nummer 13.
0: Nummer 39.
2: Nummer 39.
0: Nummer 27.
2: Nummer 27. Rick Krassen.
0: Nummer 1.
2: Nummer 1.
0: Kan hij zijn moeder zijn auto schoonmaken?
2: Bijvoorbeeld. En is bij hebben we zelf, hè.
0: Nummer 67.
2: Nummer 67. Moet hij bij hebben zijn auto ook doen.
0: Nou. Nummer 86.
2: Nummer 86.
0: Nummer 42.
2: Nummer 42.
0: Nummer 14.
2: Nummer 14.
0: Nummer 35.
2: Nummer 35.
0: Nummer 2.
2: Nummer 2.
0: Nummer 45.
2: Nummer 45.
0: Nummer 47.
2: Nummer 47.
0: Nummer 10.
2: Nummer 10.
0: Nummer 90.
2: Nummer 90.
0: Nummer 12.
2: Nummer 12.
0: Nummer 88.
2: Nummer 88.
0: Nummer 30.
2: Nummer 30.
0: Nummer 65.
2: Nummer 65.
3: Heb jij een bingo? Bel dan 6889 10.

0: Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
1: Met Gera.
0: Met Vera. En wat is Vera serienummer?
1: 4321.
0: Dat is een correcte bingo. Dan mag ik jou feliciteren met zo'n prachtige stofzuiger.
2: Een hele goede avond, met wie hebben wij genoegen?
0: Hé, ik kom nog klinken. Vera, waar mogen wij die laten bezorgen?
1: Zeeassestraat 3.
0: Zeeassestraat nummer 3. Nou, gefeliciteerd, hij is onderweg naar je toe.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Doei, doei.
0: Doei. Die, daar kom ik achteraan. Sjokken met mijn geluid.
3: Nee, prima, maat is er zo heen.
0: Ja. Dat dan gaan wij verder voor de laatste ronde. En dat is onze geldronde. En dat doen wij met 100 euro. Lijn 1. 200 eurotjes voor twee lijntjes vol. En de volle kaart gewoon even 449 euro direct aan de deur.
3: Ja, ja.
0: Dat.
3: Zo cash, hè. Boom,
0: zo even cash, zo zaterdagavond. Wie wil dat nou niet? Dat één lijn vol, nummer 45.
3: Nummer 45. Eén lijntje vol.
0: Nummer 76.
3: Nummer 76.
0: Nummer 12.
3: Nummer 12.
0: Nummer 88.
3: Nummer 88.
0: Nummer 20.
3: Nummer 20.
0: Nummer 32.
3: Nummer 32.
0: Nummer 64.
3: Nummer 64.
0: Nummer 9.
3: Nummer 9.
0: Nummer 50.
3: Nummer 50.
0: Nummer 46.
3: Nummer 46.
0: En dan komt hij voor de laatste maal. Nummer 11.
3: En voor de derde maal vanavond. Nummer 11.
0: Nummer 49.
3: Nummer 49.
0: Die zal mijn nummer 37 nog moeten.
3: Nummer 37.
4: Heb jij een bingo? Bel dan 688910. Heb jij een bingo? Bel dan 688910.

0: Een hele goede avond. Met wie hebben wij genoegen?
1: Hi, met Albertine.
0: Met Albertine. En wat is jouw serienummer?
1: 4460.
0: Dat is een correcte bingo. Dan mag ik jou feliciteren met 100 euro.
1: Dankjewel.
0: Alsjeblieft. En waar mogen wij die laten brengen?
1: Doe maar Achterland 13.
0: Achterland nummer 13. Nou, hij is onderweg naar je toe.
1: Hey, dankjewel.
0: Yo, doei, doei. Succes ermee.
2: Ja, ze doen maar Achterland 13. Dat moet wel van een knooppunt, hoor.
0: Nee, of het is een tweet of dat doe, dat kan ook. Hè.
2: Oh, dat kan ook. Ja. Nou, doe maar in de brievenbus.
0: Doe maar dan gaan wij verder voor twee lijnen vol. En dat is gewoon even 200 euro vanavond nog aan de deur. En dat doen wij met nummer 36.
2: Nummer 36, twee lijntjes vol.
0: Nummer 70.
2: Nummer 70.
0: Nummer 69.
2: Nummer 69.
0: Nummer 60.
2: Nummer 60.
0: Nummer 61.
2: Nummer 61.
0: Nummer 8.
2: Nummer 8.
0: Nummer 38.
2: Nummer 38.
0: Nummer 27.
2: Nummer 27.
0: Nummer 85.
2: Nummer 85.
0: Nummer 42.
2: Nummer 42.
0: Nummer 71.
2: Nummer 71.
0: Nummer 73.
2: Nummer 73.
0: Nummer 26.
2: Nummer 26.
0: Nummer 56.
2: Nummer 56.
0: Nummer 67.
2: Nummer 67.
0: Nummer 14.
2: Nummer 14.
0: Nummer 89.
2: Nummer 89.
0: Nummer 39.
2: Nummer 39.
0: Nummer 19.
2: Nummer 19.
0: Nummer 53.
2: Nummer 53.
0: Nummer 57.
2: Nummer 57.
0: Nummer 44.
2: Nummer 44.
0: Nummer 81.
2: Nummer 81.
3: Heb jij een bingo? Bel dan 68 89 10.

0: Een hele goede avond. En wie hebben wij genoegen?
1: Met Frederik Kramer.
0: En Frederik Kramer. En wat is Frederik zijn serienummer?
1: 3830.
0: Dat is een correcte bingo. Dan mag ik jou feliciteren met 200 euro.
1: Hey!
0: Hey! En waar mogen wij die laten bezorgen?
1: De Vriezostraat nummer 20.
0: De Vriezostraat nummer 20. Nou, gefeliciteerd. Hij is onderweg naar je toe.
1: Nou, top. Bedankt.
0: Yo, Freek. Hi. Hendrik de groeten.
2: Ja, de groet er al, vriend.
1: Dat. Komt goed. Yo.
0: Dat heb ik er nog één aan de lijn. Ja, dus. Goedenavond, met wie hebben wij genoegen?
3: Met Tini Zoer.
0: Met Tini Zoer. En wat is Tini haar serienummer?
3: 4287.
0: Dat is ook een correcte bingo. Mag ik jou ook feliciteren? Met 200 euro. Dan kun je twee dingen doen. Of je haalt het vanavond nog bij mij op. Of je legt hem maandagmiddag bij Intertoys in de winkel.
3: Dan nog ook een maandagmiddag wel even naar Dentetoys.
0: Dan legt hij een maandagmiddag klaar voor je.
3: Is goed.
0: Gefeliciteerd. Yo.
3: Dankjewel.
0: Bonnetje even meenemen.
3: Ja, kom goed.
0: Yo, hoi hoi.
3: Yo, hoi.
0: Dan gaan wij verder voor de volle kaart.
2: Ja, maar denk dat je bij Martin aan de deur komt.
0: En dan gewoon even 449 euro. En dat doen wij met nummer 10.
2: Nummer 10. Voor de knipvol.
0: Nummer 83.
2: Nummer 83.
0: Nummer 2.
2: Nummer 2. Die knippen hij niet maar uit, nog wel.
0: Nou, een paar nog. Ik heb nog wel een paar.
2: Ja, wel leuk.
0: Dus als je die nou moet, voor, dan heb ik er nog wel een. Nummer 15.
2: Nummer 15.
0: Nou zitten ze in een mooi theedoek.
2: Daar hebben we het al een discussie over gehad, we gaan hem niet meer over.
0: Nummer 13.
2: Nummer 13.
0: Nummer 24.
2: Nummer 24.
0: Nummer 4.
2: Nummer 4.
0: Nummer 1.
2: Nummer 1. 1.
0: Nummer 55.
2: Nummer 55.
0: Nummer 54.
2: Nummer 54.
4: Heb jij een bingo?

0: Een hele goede avond. Met wie hebben wij genoegen?
1: Met Tini Zoer.
0: Met Tini Zoer. Volgens mij heb je het net ook al gehoord.
1: Ja.
0: Ja, wat is dat leuk.
1: Ja.
0: Mag ik dan nou van jou even jouw serienummer?
1: 4287.
0: Dat is een correcte bingo. Dan mag ik jou nou feliciteren met 449 euro.
2: Cash.
0: En die wordt wel aan de deur gebracht.
1: Nou, dat is fijn.
0: Ja. Dus ik weet niet of dat andere geld in de luis een knip houden, maar anders blijft hij gewoon voor maandag staan bij Intertoys.
1: Ja.
0: Tini, waar mag die gebracht worden?
1: Molenkamp 23.
0: Molenkamp nummer 23. Nou, gefeliciteerd. Hij is onderweg naar je toe.
1: Dankjewel.
0: Yo, doei doei.
1: Doei doei.
0: Oké, mensen, dat was dus de bingo voor vanavond. En de volgende bingo Beleven en Welzijn willen we op 30 december gaan doen. Net voor de feestdagen. Of net tussen de feestdagen. Na kerst en voor oud en nieuw.
2: Ja, we hebben nog wat weekjes weer op de bak, toch?
0: We hebben wel op de bak, ja. Maar ja, iedereen heeft geen bak, nee. Natuurlijk. Dus als alles goed zit, 30 december zijn we weer bij u terug. En dan zou ik zeggen allemaal een fijne voortzetting van het weekend. En tot een volgende keer. Doei.
2: Doei.

Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Ja 21 en SGP zijn niet echt enthousiast door de nieuwe voorstellen die premier Jette en minister Heijnen van Financiën vandaag hebben gedaan. Die gingen vandaag met 5 oppositieleiders in gesprek over de begroting van volgend jaar. Het ging over sociale zekerheid, de koopkracht en de belasting op vermogens. Zowel Ja 21 als SGP vindt de voorstellen meer links dan rechts. Pro, Volt en ChristenUnie zijn voorzichtig positief en willen graag doorpraten met het kabinet. In Madrid zijn duizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de wooncrisis in Spanje. De aanleiding voor het protest is een vrouw van 87 die deze week haar huis uit werd gezet omdat ze de huur niet meer kon betalen. Door stijgende kosten en een woningtekort is het voor veel Spanjaarden moeilijk om aan een huis te komen. De demonstranten zien de vrouw als symbool van de wooncrisis. Ze willen dat huurders beter beschermd worden en dat er regels komen tegen fraude. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg gestopt zijn om iets te drinken en daar kwamen ze de PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Bij de WK wielrennen heeft Demi Vollering de wegwedstrijd bij de vrouwen gewonnen. In een zinderende finale in het Canadese Montreal was het tot het eind spannend. Op de streep bleef Vollering over met de Poolse Nieuwia Doma, die in de laatste meters kramp in haar been kreeg. Vollering was de topfavoriet voor de wereldtitel. Ze had dit seizoen ook al de Tour de France, de Giro, de Ronde van Vlaanderen en Luik-Bastenaken-Luik gewonnen. Het weer droog en lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Morgen geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf heeft gegooid. Daardoor ontstond een explosie met vliegend vuur wat leidde tot paniek. Meerdere mensen zouden gewond zijn geraakt. Volgens de getuigen zijn er 2 mensen zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Gilserijen 5 verdachten aangehouden. Duizenden mensen hebben in Spanje gedemonstreerd tegen de wooncrisis. Ze willen onder meer dat huurders beter worden beschermd. Aanleiding voor het protest is de uithuiszetting van een vrouw van 87. Zij kon de huur niet meer betalen en is symbool geworden van de wooncrisis in Spanje. Het Spaanse voetbalelftal heeft zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League duel eindigde in 3-2. In dezelfde pool won Kroatië met 2-1 van Tsjechië, mede dankzij een doelpunt van de 41-jarige Modric. In totaal werden er de afgelopen dag 10 wedstrijden gespeeld. De grootste overwinning was voor Finland, dat won met 7-0 van San Marino. De komende avond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog, lokaal kan mist ontstaan, het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.